Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Goedemorgen, het is 6 uur nieuwskijkje van Niels.
1: Goedemorgen. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het zondag in New York op tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die spelen vanavond nog de andere halve finale. En de 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen. Dat meldt het Arbeidsauditoraat. Gisterenochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden. Maar het is nog niet 100% zeker dat dat ook de lichamen van de 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. 12 van de 13 dodelijke slachtoffers na de bosbranden in het zuiden van Spanje zijn buitenlanders. Dat melden de Spaanse autoriteiten. Het gaat om 8 vrouwen en 5 mannen. 7 Britten, een Spanjaard, een Franse vrouw en een Amerikaanse. Bij die bosbranden zijn ook 3 Belgen omgekomen. Voor de 4e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar bestookt met aanvallen. In de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust zijn opnieuw tientallen militaire doelen geraakt. Iran heeft ook gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. En het weer nog. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde. Veel zon en tropische temperaturen.
0: En op dit moment staat er nog nergens files waar je meer dan 5 minuten stilstaat. Mocht je toch ergens stilstaan, dan gaat het niet lang duren. Music. Robbe Petitjean. Het wordt weer een warme dag, maar nu is het nog even afkoelen. Post Malone en Morgan Wallen, die krijg je heel cool op je radio. I had some help.

0: Jonas Blue and Edge of Desire. Steven Over says hallo.
1: Het is woensdag 15 juli.
0: En dat wil zeggen dat het gisteren le 14 juillet was. Dat is de Franse nationale feestdag. Redelijk in mineur daar. Want de eerste finalist van het WK is bekend. En dat is niet Frankrijk, maar wel Spanje won gisteren met 0-2 van Frankrijk. Van een redelijk zwak Frankrijk, hè, dat echt niet goed speelde. Tegen de voorspellingen in ook van sportjournalist Maarten Brex. Want die zei...
2: Normaal gezien is het een schande voor het voetbal als zij geen wereldkampioen zouden worden.
0: Ja, een schande voor het voetbal dus. Dat is eigenlijk ook wel mooi, hè. Want dat wil ook zeggen dat België tot nu toe de enige ploeg op het WK is die gescoord heeft tegen Spanje. En dat hebben we met z'n allen toch maar mooi gedaan. Allee, wij niet. Onze voetballers hebben dat gedaan, maar toch. Goed gedaan, van de Spanjaarden. Vandaag was de deadline voor de belastingsaangifte, maar die deadline is verlengd tot 19 juli. Dat komt door technische issues, dus geen paniek. Je hebt nog een hele week om je belastingsaangifte in te dienen. Maar nu mag je die volgende deadline natuurlijk ook niet vergeten, want dan zit je serieus in de shit. We gaan het straks trouwens nog hebben over heel plezante zaken, want er is vandaag dag op dag van alles gebeurd. Ik ga een klein tipje van de sluier lichten. Het heeft iets te maken met een man met een zonnebril die een gek dansje deed. Het was ook nog eens een Zuid-Koreaan. Denk daarom maar eens over na. Dit is Pink. What about us? Goedemorgen. Yes,

0: Robin die heeft het door, hoor. Waar het straks over gaat. In Dag op Dag.
1: Woppa Gangnam Style.
0: Het zou wel zijn, Robin. We hebben wat emotioneel vandaag. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat ik heel veel tandpijn heb.
2: Sinds je weg bent, zoek ik elke avond een reden.
0: Dus dit doet dan...
2: Om niet te slapen in dat grote bed alleen.
0: Eigenlijk deugd, Maxime en Babette.

0: Maxime en Babette, en hoe dan ook, als ik je dus een kleine tip mag geven in het leven. Als je een afspraak hebt bij de tandarts en je besluit op jezelf, ik ga niet gaan, ik ga dat uitstellen. Dat is meestal geen goed idee. Ik had 2 weken geleden een afspraak. Ik heb dat toen niet gedaan en nu zit ik met de gebakken peren heel de nacht afgezien. Maar goed, ik ben hier voor jouw geluk. Want wie al wakker is op deze woensdagochtend heeft heel veel geluk. Want je maakt kans op 3 cinematickets. Zo meteen in Dag op Dag en het is een hoogdag voor de cinema vandaag. Want Christopher Nolan heeft een nieuwe film uit. The Odyssey.
1: I need everyone at this party dead.
0: Het is een film over de terugkeer van Odysseus na de Trojaanse oorlog. Een persoonlijke topcast, hè, met Damon en Hathaway. Tom Holland, Zendaya zitten er allemaal in. Ik heb daar zelf ook lang voor in een wachtrij gestaan om daarbij te zijn. Want er is ook een speciale vertoning op film. Maar echt zo op film, hè, voor de filmnerds. Ik vind dat supercool. Tickets voor de bioscoop, zodat jij misschien ook kan gaan kijken. Die kunnen zometeen van jou zijn. Tenminste, als je meespeelt met Dag op Dag. Want we gaan rewinden. De gebeurtenissen die Dag op Dag op 15 juli gebeurd zijn, die moet jij zometeen in de juiste volgorde zetten. We beginnen met 15 juli 2006. Dat is de dag waarop Twitter wereldwijd wordt gelanceerd. Heel de wereld kon sinds die dag tweets sturen naar elkaar in 100 nog iets tekens, geloof ik. Ook op 15 juli in de geschiedenis raakt het internet in de ban, via Twitter ook waarschijnlijk, van dit nummer.
2: Open Gangnam Style.
0: Gangnam Style komt dan uit van de Zuid-Koreaanse Psy, vooral heel bekend door het onnozele dansje in de videoclip. En het is ook de eerste videoclip die 1 miljard views haalde op YouTube. De vraag is, wanneer kwam Gangnam Style uit? Was dat vroeger of later dan de release van Twitter uit 2006?
3: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Oh, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
6: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
7: Mannekes,
8: Bombie.
7: Nu vrijdag
8: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
7: En het is nog nee tegen BTW.
8: Weten we.
7: Maar niet voor iedereen, hè.
8: Weten we.
7: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
8: Weten we.
7: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
9: Naar Gamma.
7: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
8: Weten we.
10: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be. Q Music. Q, yeah. Maximum Summer. Q Music.

0: Smith & Einhorn en Drive Safe en Lander uit Ieper.
1: Dag op dag.
0: Die rijdt ook veilig, want Lander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij rijdt rond met zo'n betonmix vrachtwagen toestand ding.
2: Ja, dat klopt.
0: Naar waar moet jij vanochtend?
2: Momenteel zou ik eigenlijk een ploegsteert.
0: Een ploegsteert? Ik heb geen idee waar dat is. Dat is ergens in West-Vlaanderen.
2: Juist over de grens naar Wallonië.
0: Oké, dat is Wallonië al, dat wist ik niet. Ik heb twee vragen over zo'n betonmix vrachtwagentoestand ding. Eén, wat gebeurt er als dat stopt met draaien? Wordt die beton dan hard?
2: Die beton wordt dan inderdaad hard. Er moet er eigenlijk een externe ploeg dan komen voor die motor terug aan de praat te krijgen. Oftewel met een hydrauliekslang eigenlijk op een hydrauliekpomp die staat.
0: Oh jong, is dat al gebeurd dat stilgevallen is?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Oké, amai, heb jij chance. Want ja, stel dat daar zit wel wat beton in zo'n ding. Als dat helemaal hard wordt, ja, kap het er dan maar eens uit met een bijteltje of zo, toch?
2: Inderdaad, je gaat wel een paar maanden bezig zijn.
0: Goed. Mijn tweede vraag is misschien nog onnozeler, Lander. Maar heb je ooit al eens, ik heb het altijd al willen doen, je hand in beton gestoken? Zoals zo de Hollywoodsterren?
2: Nee, dat spreekt me niet echt aan, omdat er daar tamelijk veel cement en producten in zitten dat wij niet zo goed zijn.
0: Ah, dat is niet zo gezond. Oei.
2: Je kan brandwonden krijgen van beton.
0: Oei, maar zo de Hollywood-mensen die steken toch allemaal hun hand in beton? Of is dat een speciaal soort beton?
2: Dat weet ik niet. Dat kan.
0: Allee jongen, we moeten Brad Pitt en al die... We moeten die allemaal waarschuwen. Dat is super giftig.
2: Het is al sinds niet aan te raden.
0: Gaan we niet meer doen. Lander, jij speelt mee met Dag op Dag. Hè. Je moet zo meteen wat gebeurtenissen op de tijdslijn ranken. Ik kan er 3 cinematickets mee winnen. Dag op Dag op 15 juli 2006 liever wordt Twitter gelanceerd. Dat heet nu X natuurlijk. Dat bestond toen al een paar maanden, maar pas in 2006 kon heel de wereld dus tweets sturen naar elkaar. Ook op 15 juli in de geschiedenis dropt dit nummer op YouTube.
3: Of van Gangnam Style.
0: Benieuwd of Psy ooit zijn handjes in beton gestoken heeft. Maar was dat vroeger of later dan de geboorte van Twitter uit 2006?
2: Later.
0: Dat klopt, want... Gangnam Style is de eerste videoclip ooit die 1 miljard views haalde. En dat was in 2012, onthoud dat. Want Dag op Dag komt het eerste seizoen van Stranger Things uit op Netflix. Maar was dat vroeger of later dan Gangnam Style uit 2012?
2: Denk later.
0: Ook dat, mijn beste Lander, is correct. 4 jaar later, 2016. Ondertussen is het 5e en laatste seizoen ook al geweest. Hè? Heb je dat gezien, Stranger Things?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Zeker eens kijken. Je hebt echt 5 seizoenen aan plezier. Allee, 4, want het 5e trekt op niks. Laatste opgave, Dag op Dag, zegt waar. Dag op Dag is het crisis in Hollywood. Niet omdat ze daar plots door hebben. Oei, beton is gevaarlijk, we mogen onze handen daar niet insteken. Nee, omdat ze aan het staken zijn. Want zowel acteurs als scenaristen staken allemaal tegelijkertijd... Waardoor de film- en tv-industrie maandenlang plat ligt. Maar was dat later of vroeger dan het eerste seizoen van Stranger Things uit 2012? 2016, liever, sorry.
2: Dank later.
0: Ook dat, mijn beste Lander, is correct. 2023, toen was die gigantische Hollywood-staking. Lander, dat zijn 3 vragen die je juist hebt. Dus 3 cinematickets die jouw richting uitkomen.
2: Dank u wel.
0: Geniet nog van je dag, hè. Salut, hè.

0: Oliverine en mij niet. Twee over half zeven al. Niels, heb jij de halve finale gezien tussen Spanje en Frankrijk gisteren?
1: Ja, ik heb gekeken. Of toch het eerste half uur heb ik gezien. En dan ben ik in bed gekropen om hier toch nog fris te kunnen staan. Hè.
0: Waarvoor dank. Hebben we iets gemist? Want ik heb niet gekeken.
1: Nee. Het is te zeggen, we hebben niet zoveel gemist, omdat de match niet echt spectaculair was. Nochtans werd er wel naar die halve finale gekeken, alsof het zowat de finale was. Hè. De twee topfavorieten tegenover elkaar. Spanje won die match uiteindelijk met 2-0. En het speelt komende zondag dus de finale in New York om 9 uur 's avonds onze tijd. Tegen wie? Dat weten we vanavond. Want dan spelen titelverdediger Argentinië en Engeland tegen elkaar in de tweede halve finale. En waar het ook een pak minder spectaculair zal zijn, dat is op Tomorrowland komend weekend. Want de burgemeesters en de gouverneur hebben beslist dat daar geen vuurwerk afgestoken mag worden. Het is een maatregel omdat de natuur te droog is en de kans op brand te groot. Tomorrowland is teleurgesteld dat het dat nieuws ook gewoon in de pers moest horen. Meer daarover in ons nieuws van 7. En dan nog het weer. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde. Veel zon en tropische temperaturen.
0: En er staat op dit moment trouwens één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Om te zeggen, exact 5 minuten zelf op de E17 richting Antwerpen staat die tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar dus minder dan 5 minuten.
2: Dorothee's Doordenker.
3: Het leven is een dansvloer, dus kies een goede playlist.
0: Ja, en daarover, jij mag straks de playlist mee bepalen in de Big Five van de zomer.

0: Teddy Swims. Also Miss Know-It-All doet hij goed, hè. Lieve knuffelbeer. Allee, dat denk ik toch. Straks mag jij een plaat toevoegen aan de Big Five, de vijf ultieme zomerplaten, helemaal door jou geselecteerd. Een plaatje toevoegen? Dat is ook wel het zotte. Staat gelijk aan een plaats verwijderen, want er zitten vijf platen in de Big Five. En er zitten er nu vijf in, dus als jij iets wil toevoegen, moet je ook iets verwijderen. De macht ligt bij jou, maar ik wil je wel even inspireren. Want wat is dat nu, een goede zomerhit? Ah wel, een goede zomerhit, dat is eigenlijk gewoon een nummer van Enrique Iglesias. Ik ga dat even bewijzen. Een goede zomerhit bevat een meezingbaar refrein. Bijvoorbeeld... Ah ja, dat is een goede zomerhit. Nee! Onze Enrique die delivered dat, hè? Een goed refrein. Kom aan, meezingen. Perfect. Maar een goede zomerhit kan ook een nummer zijn in Spaans. De Spaanse taal die leent zich perfect tot het genre zomerhit. Enrique in Spaans, ook een goed idee. Misschien nog beter. En dan kan je nog gaan voor Bailamos, maar je kan ook gaan voor... Suemela Radio, er zijn heel veel opties. En ik vind het vooral waanzin dat er op dit moment nog geen Enrique in die lijst staat, in die Big Five. Als je niet akkoord gaat, dan kan je iets anders insturen voor de Big Five van de zomer. Of stuur gewoon iets in van Enrique Iglesias. Het is maar een idee.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
3: Help me go home.
2: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
4: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: van de zomer.
1: Een hele zomer lang ga ik samen met jou op zoek naar de Big Five van de zomer. De vijf ultieme zomerplaten door jou samengesteld en ook genadeloos aangepast door jou. Dit zit er momenteel in. So wake me up, Wake Me Up van Avicii zit al het langst in de Big Five. Hij heeft vandaag de kaap van de 2 weken bereikt. Ooit toegevoegd door Kilian. Summer Jam al 8 dagen toegevoegd door Timothée.
2: Lekker blijven!
1: Oh, en ons Margeet. Gisteren trouwens nog geëerd met een eigen bankje op de dijk van Middelkerken. Dicht bij waar ze nu Tien om te zien opnemen. Toegevoegd daar Caroline, die zit al 5 dagen in de Big Five. I Adore You van Yugel is 2 dagen geleden door Cheyenne nog toegevoegd. En...
3: Massa, massa, assa.

0: Eyes with Pego. Amai, mijn Portugees. Van Michel Tello, toegevoegd door Kim. Gisteren. Evi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen, Evi. Ga jij naar mij luisteren? Want ik heb daarnet gezegd van Enrique Iglesias moet in de lijst.
1: Ik heb het gehoord, ja, maar ik wou het toch al lang in de lijst hebben, dus...
0: Ah ja, dus jij dacht, dit is het moment, ik ga het gewoon doen.
1: Ja.
0: Dat is heel sympathiek van jou, dat vind ik heel, heel fijn. Welk nummer gaan we toevoegen zometeen?
1: Supermela Radio.
0: Ah ja, oké. Okay. Waarom die?
1: Om het vooral van lang naar je kort te houden. Mm-hmm. We waren met de familie op vakantie en er was een strandbar in Kroatië. En die had precies geen andere cd dan van Enrique Iglesias. Dus dat was 2 weken niks anders dan Enrique Iglesias. Dus,
0: schone herinneringen.
1: Voilà.
0: Kan je een beetje Spaans? Weet je waar het over gaat?
1: Goh, ik heb het wel een keer opgezocht, maar het is al even geleden.
0: Ah, wel, het gaat eigenlijk over dat Enrique, het is dus geen diep grapnummer hoor, hij zet de radio luider en hij drinkt alcohol. Dus eigenlijk een beetje wat jij gedaan hebt aan die strandbar.
1: Voilà.
0: Dat is de betekenis van het nummer. Meer moet een zomerhit niet zijn. Hè. Wat gooien we eruit?
1: Persoonlijk gooi ik eruit lekker blijven hangen.
0: Oei, van Margriet.
1: Ja, ik vind het een tof liedje, maar ja. Persoonlijk denk ik toch dat er iets meer zomers moet inzitten.
0: Oké, ik volg een beetje misschien wel dat de instrumentatie... Het kan ook wat winters zijn, maar ja, ze heeft er natuurlijk wel een zomerhit-trofee en zo mee gewonnen. Maar zwart. Ja. Evi, het is onverbiddelijk, hè. Jij gooit ze eruit. Mensen mogen, als ze dat willen, een nummer er terug in toevoegen. Hè? Dus als jij nu zoiets hebt van Margriet Hermans en haar lekker blijven hangen, dat moet daar wel in, dan mag je dat altijd laten weten. Evi, dankjewel om je steentje bij te dragen. Wij gaan nu Enrique toevoegen aan het lijstje. Goed?
1: Super.
0: En ik hoop dat die lang stand houdt in de Big Five. Geniet van je zomer. Salut, hè. En goed gaan aan de strandbar.

0: collega uit het WK. Veel mensen zijn trouwens op zoek naar een nieuw land om voor te supporteren. En mensen zijn op zoek naar een reden om met een gerust hart een landverrader te kunnen zijn. En ik heb die reden voor jou.
1: Win een reis naar het winnende land van het WK.
0: Want als jij kan voorspellen wie zondag het WK voetbal wint, dan maak jij kans op een reis naar dat winnende land. Ik heb nog een audioberichtje binnengekregen van Janti uit Lievegem.
2: Ik doe graag mee voor Spanje.
0: Ja, Janti. Het is wel een beetje laat, want zo werkt het helaas niet. Je kan niet nu nog de vruchten plukken van de winst van Spanje van gisteren. Als je je wou koppelen aan Spanje, dan moest je dat doen voor de halve finale. Je kan wel nog inschrijven voor Argentinië of Engeland. Straks koppel ik na 8 uur officieel 2 luisteraars aan Engeland en aan Argentinië.

0: kent dat, hè, die uitspraak van als de kat van huis is, dansen de muizen. Ah, wel, ja, ik heb nog niet veel gedanst. Ik ben alleen thuis de komende 10 dagen. Normaal woon ik niet alleen. Ben ik met vrouw en kind, maar die zijn op reis vertrokken. Dus ik heb het huis voor mezelf. Heel tof, hè, in principe. Je hebt allemaal plannen. Je denkt, oh, lekker op mezelf. En dan krijg je allemaal foto's binnen van op reis. De kleine amuseert zich duidelijk in het zwembad. Ik ben daar dan niet bij. En ik zat gisteren op mezelf een diepvriespizza te eten. En dat was toch ook maar triestig. Chance dat er zometeen nog fijne platen aankomen. Amai. Het is bij 7 uur nieuws. Krijg je van Niels.
1: Goedemorgen. In de haven van Antwerpen zijn 130 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een lek gisteravond. Uit een containerschip lekte waterstoffluoride en dat is giftig. De mensen zijn mogelijk met die dampen in contact gekomen. Het scheepvaartverkeer ligt daar ook tijdelijk stil. Tomorrowland is teleurgesteld omdat het dit weekend geen vuurwerk mag afschieten. Dat hebben de burgemeester en de gouverneur beslist. De kans op brand is te groot door de hitte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
2: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we daar iets meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
1: En daar gaat het systeem even tilt. Daar zitten we. De 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen. Dat meldt het Arbeidsauditoraat. Gisterochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden. Het is nog niet 100% zeker dat dat ook de lichamen van de 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Voor de 4e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar bestookt met aanvallen. In de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust zijn opnieuw tientallen militaire doelen geraakt. Iran heeft gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. En sport, Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Collega Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
3: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch wel de 2 grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
1: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 graden aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen.
0: En er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E17 richting Antwerpen sta je een kwartier stil tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Music. Robbe Petitjean.
0: Zometeen lekker dansen met Purple Disco Machine. En straks ook een artiest die er min of meer bij was gisteren bij de match.

0: Samantha, Cowboy Hoedje. Taylor Swift. Tegenwoordig ook vaak gespot met een hond, hè. Ze was altijd een kattenpersoon, Taylor, maar ze heeft nu een hondje.
1: Het is woensdag 15 juli.
0: 9 over 7, goedemorgen. Tomorrowland komt eraan. Hè. Dit weekend stromen van over de hele wereld weer festivalgangers naar de Schorre in Boom. Weekend 1 van Tomorrowland staat voor de deur. Met shows van onder meer Calvin Harris. David Guetta die komt, Martin Garrix. Maar het zal wel zonder vuurwerk zijn. En andere pyrotechnische trucken. Het festival heeft een vuurwerkverbod gekregen op advies van de brandweer. Na de brand van vorig jaar vindt de organisatie dit opnieuw een domper. Ze zijn ook niet zo blij omdat ze het zelf hebben moeten lezen in de pers. Snap ik wel. Langs de andere kant gaat er daardoor wel minder kans zijn op nog eens een accidentje aan de mainstage. Laat het ons zo zeggen. Zondag misschien wel vuurwerk tijdens de finale van het WK voetbal. Want naast een halftime show krijgt de finale ook een slotceremonie. Er komen heel wat toppers zoals Robbie Williams, Nicole Scherzinger van de Pussycat Dolls en Laura Pausini. Waarom ook niet? Voor die Italiaanse toets. Italië zat er niet bij het WK, maar muzikaal zijn ze wel zowat vertegenwoordigd. Als je vergeten bent wie dat is, je kan haar ook kennen van deze dikke 90's knaller. En over muziek op het WK gesproken. Gisteren, tijdens de match Spanje-Frankrijk, weer klonk Stromae plots in de Hydration Break. Wat deed die daar? Waarschijnlijk dachten de Amerikanen die het toernooi organiseren, we moeten iets Frans pakken. Voor die Fransen. En hebben ze Stromae gekozen. Het is van ons, hè? Dites-moi

Mijn vriendin en zoontje die zijn op reis zonder mij. En ik vroeg mij gisteravond af. Heeft hij al vaak naar mij gevraagd? Heeft hij al vaak naar de papa gevraagd? Hè? Hij mist mij waarschijnlijk, hè? Het antwoord was gewoon nee. Niet naar jou gevraagd. We hebben wel gevideocalled en dan heeft hij na 1 minuut afgelegd. Is goed, hè? Weet je meteen ook waar je staat op de ladder. Martin Garrix en Ed Sheeran zijn dit. En Repeat It. Binnenkort ook op Tomorrowland, hè? Martin dan. Misschien neemt hij Ed mee.

0: Rewind, repeat it. En ik ben 10 dagen alleen thuis. Je denkt vooraf, leuk, leuk, ik ga de tijd van mijn leven hebben. Maar goed, ik zit alleen thuis, want mijn vriendin en zoontje die zijn op reis met z'n tweetjes naar Portugal. En vooral het zoontje vind ik momenteel heel moeilijk, want die krijgt allemaal van die foto's binnen, dat hij zich aan het amuseren is aan het zwembad. Hij zit in Portugal, dus hij is allemaal van die pastijs aan het eten, als je dat kent. Van die kleine taartjes, ik wil dat dan ook. Dat vind ik ook heel erg dat ik dat niet heb. Ik mis het allemaal, ik ben het allemaal aan het missen. Maar gelukkig...
1: Geluk bij een ongeluk.
0: Heeft 10 dagen alleen thuis zijn ook zijn voordelen. Hè? Gisteren, toen ik ging slapen, besefte ik dat. Want de enige ventilator die wij hebben in huis, ik moet tegen wat extra ventilatoren kopen, die kan eigenlijk aan mijn bed staan in plaats van aan het bed van mijn zoontje. Ik heb gewoon tv kunnen kijken, superluid, zonder dat hij daarvan wakker wordt, zonder dat er een kans was. Dus ik vraag me af, alleen thuis zijn, wat zijn voor jou zo de voordelen? Hoe zou jij ervan genieten? Laat maar weten. Wat is voor jou het geluk bij een ongeluk?
2: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwakske mayonaise.
1: Luister op de Nationale Feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende.
3: Maximum Summer.
4: Q Music.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99.
6: Tegels.
7: Natuursteen.
6: Parket. Impermo.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
8: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Van Christopher Nolan.
10: No one could stand between me and home.
9: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
11: Let's go!
9: The Odyssey, nu in de bioscoop.
12: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
13: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
14: Vanavond bij VTM kaapt in Kaapstad iemand anders Jelles aandacht in B&B Zoeklief. En bij VTM 2 een Johnny Depp met een spoorloze Angelina Jolie in The Tourist. Vanavond bij VTM.

0: zou kunnen dat jij Maarten en Dorte misschien een beetje mist. Dat mag, dat is oké. Okay. Ik heb trouwens goed nieuws, want morgen is er nieuws rond Maarten en Dorothee. Ze hebben net een bericht gestuurd van op verlof, ze leven nog. En morgen hebben ze groot nieuws voor jou.
1: Geluk bij een ongeluk.
0: Ik mis momenteel vooral mijn vrouw en kind. Die zijn zonder mij op reis naar Portugal. Allee ja, ik kon niet mee. Het is niet dat ze zoiets hadden van, fuck you, dag. Nee, ik moest werken, ik ben hier voor jou. Maar 10 dagen alleen thuis zijn... Ik vind het niet leuk, ik vind het niet aangenaam. Ik mis ze heel hard, maar het heeft ook zo zijn voordelen. Hè. Kjelle uit Loker zegt, je kan echt gewoon doen wat je zin in hebt. En in mijn geval is dat heel de dag gamen en niet koken, maar alles laten leveren. Dorina uit Edegem zegt, sowieso dat ik gewoon oneindig lang in de badkamer ben dan. Zonder dat iemand zegt dat ik eruit moet, eindelijk mijn tijd pakken. Luc, die zegt uit het Rosmeer, nooit van gehoord, die zegt, dan moet ik niet meer onderhandelen over het eten. Dan is er hier nog Els uit Breden, hè?
2: Hey Robben, goedemorgen. Ik ben sinds gisteren ook alleen thuis. Oh. Mijn man en mijn zoon zijn naar Spanje vertrokken en ik moet nog werken. En weet je wat het beste is om alleen thuis te zijn? Te beseffen hoe graag je elkaar ziet als je elkaar mist. Dikke knuf.
0: Oh my god, daar word ik even melig en week van. Karel uit Wingenen, die heeft ook nog iets heel mooi doorgestuurd. Want wat is het grote voordeel van helemaal alleen thuis zijn volgens Karel uit Wingenen? Het is bijna zo mooi als het bericht van Els, dus ik krijg altijd aan in de ogen. Maar Karel uit Wingenen die zegt... Kakken met de deur wagenwijd open. Kakken met de deur wagenwijd open. Ik ga het straks doen, Karel.

0: say goodbye.
1: Heel mooi nummer van Dean Lewis. How do I say goodbye? Half acht, Niels, heb jij nog een update over dat lek in de haven van Antwerpen?
2: Ja, 130 arbeiders zijn afgevoerd naar het ziekenhuis uit voorzorg omdat ze mogelijk in contact zijn gekomen met waterstoffluoride. Dat is de stof die gisteravond lekte uit een containerschip in het deurgangdok. Waterstoffluoride wordt gebruikt voor het maken van koelmiddelen en batterijen en zo. En het kan ook serieuze gevolgen hebben voor onze gezondheid. Zo kan het zware brandwonden geven bij contact met de ogen of de huid. En als je het inademt, kan het je longen aantasten. Met de informatie die we nu hebben, weten we dat er één slachtoffer op intensieve ligt. De komende uren ongetwijfeld nog meer updates daarover. En straks dan is er overleg bij Tomorrowland om te zien welke maatregelen het nog moet nemen komend festivalweekend. Het eerste deze zomer trouwens. Gisteren raakte bekend dat Tomorrowland geen vuurwerk mag afsteken, omdat er te veel kans is op brandgevaar door de hitte. Mogelijk worden er dus nog andere maatregelen genomen.
1: Ja, Jonas van het Weer, goedemorgen. Het is droog, het is warm, hè?
3: Inderdaad, het blijft gewoon droog en warm, hè, toch de eerstkomende dagen. Want vandaag gaan we toch opnieuw naar het tropische maxima van zo'n 30, 31 graden in het binnenland. 24 graden wordt het aan zee. En we krijgen daarbij dus nog heel veel zon. In het uiterste oosten, in de Ardennen, daar is er aan het eind van de dag al kans op een enkel warmteonweer. Maar bij ons in Vlaanderen blijft het vandaag gewoon zonnig en droog. En morgen, dan doen we dat nog eens opnieuw. Morgen wordt een zonnige zomerdag met ook dan opnieuw tropische maxima rond 30, 31 graden. In de loop van de namiddag opnieuw over het oosten van het land, dus in de Ardennen kans op een paar onweerachtige buien. En vrijdag dan is er ook in het centrum van het land kans op een enkele bui of onweer. In het westen daar blijft het helemaal droog bij 28 graden. En in het weekend dan zakken de temperaturen, dus dan wordt het toch wel wat frisser of wat minder warm eigenlijk. Met maximaal rond zo'n 23 graden. Blijft dan wel droog bij zo'n afwisseling van zon en wolken dan.
1: Ja, een heel aangename festivalweekendje voor de Tomorrowland-gangers, wel zonder vuurwerk. Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest, vind je op de E17 richting Antwerpen. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum is het 14 minuten aanschuiven. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Q Music. Een zeer goeiemorgen. Dit is Bibi Rexha samen met Faithless.

0: Bibi Rexha. En zo spreekt dat dus uit. Hè. Ze waren hier op de redactie aan het lachen met mij, maar ze heeft Noord-Macedonische roots of Albanese roots. Dat is blijkbaar correct. Spanje versus Frankrijk. De halve finale gisteren draaide uiteraard uit op winst voor Spanje, waardoor zij zondagavond in de finale staan. En twee luisteraars die hebben dat net iets intenser beleefd dan jij en ik.
1: Win een reis naar het winnende land van het WK.
0: Want voor Emily en Jeroen hing er een potentieel reisje vanaf. En door de winst van Spanje maakt eigenlijk enkel Emily nog kans op een reis. Tenminste, als Spanje het WK wint, hè, komende zondag. Ik had hen allebei gevraagd om de match goed te volgen voor ons. En even op te nemen hoe zij het beleefd hebben. In het Spaanse kamp was er 1-0 vreugde tijdens de eerste penalty voor Spanje.
2: Tapas maar komen!
0: En toen de tweede doelpunt viel, was er nog meer euforie.
2: Hopla! Klaar voor mijn congé! Go Spanje!
0: Emily die is er al helemaal zeker van dat ze op congé kan gaan naar Spanje. Op hetzelfde moment, ergens in een bruin café in Diepenbeek, zat de sfeer enigszins anders. Want in het begin was er nog niks aan de hand.
3: Dit is mijn plaats knier aan de toog voor naar de wedstrijd Frankrijk-Spanje te kijken. Allez le bleu!
0: Allez les bleus, lekker vrolijk. Het was ook de nationale feestdag, hè? Le 14 juillet. Die Roen die dacht niks aan de hand. Maar daarna, tijdens die eerste penalty voor Spanje, zat de sfeer toch enigszins anders.
4: Ongelukkige penalty veroorzaakt door Digne. Hopelijk pakt Menja hem. Chutoga.
0: Chutog. En ik moet het zeggen, we hebben daarna niks meer van Jeroen gehoord. We weten niet of hij oké is. We weten niet of hij het wat verwijkt heeft. Ik ga het straks even checken. Ik hoop dat alles goed is, Jeroen.
1: De mooiste honden van het land komen volgende week donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Volgende week donderdag bij Ulrike Douwer.
5: Q Music.
6: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar 1,95 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot

0: Summer. Dat gaat goed worden op Pukkelpop. Echt, we hebben al zoveel hits die we kunnen meezingen ondertussen. We weten ondertussen ook iets met zekerheid. Hè.
1: Win en reis naar het winnende land van het WK.
0: Namelijk dat Spanje al zeker doorgaat naar de finale van het WK. Dat is van belang voor het wereldvoetbal, maar ook voor twee Q-luisteraars. Jeroen, a.k.a. Frankrijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, gaat het daar een beetje?
2: Ja, het gaat. Ja, een beetje teleurgesteld natuurlijk.
0: Ja, want jij bent onze kandidaat voor Frankrijk. Je was er zo van overtuigd. Je bent ook niet alleen, hè? Onze analist, voetbalanalist, Maarten Brex, die had ook gezegd 90% zeker dat Frankrijk het WK wint. Maar het is gewoon niet gebeurd. Zo toch dit?
2: Ja, Frankrijk was een beetje onzichtbaar vergeleken met hoe dat ze de rest van het WK gespeeld hebben. Dus ja.
0: Ja, want jij zei... Ik wil je niet pakken op je woord, hè, maar jij zei, ze hebben zelfs een goede ploeg op de bank. Is daar dan niet genoeg gewisseld of zo? Wat is er gebeurd?
2: Ja, ik denk dat het tactisch plan van Spanje beter was dan Frankrijk. Ik denk dat daar het verschil zat.
0: Ja. Ergens ook een compliment wel voor onze Belgen. Hè. Wij zijn de enige ploeg die op dit WK gescoord hebben tegen Spanje. Zelfs het grote Frankrijk is er gewoon niet in geslaagd. Hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Jeroen. Jij gaat niet op reis naar Frankrijk. Ik had het je heel erg gegund. Je was een topkandidaat trouwens. Merci om mee te doen. Maar gelukkig is het dichtbij, Frankrijk. Je hoeft maar even te rijden. En je kan er op jezelf ook eens naartoe. Ander nieuws natuurlijk voor Emily, a.k.a. Spanje. Want Emily, hallo.
3: Goedemorgen.
0: Jij gaat door naar de finale, hè?
3: Ja, super.
0: Goed, hè?
3: Heel spannend.
0: De tapas die jij wil gaan eten in Spanje, die komen een pak dichterbij. Tegen wie hoop je dat Spanje nu uit gaat komen?
3: Goh, ik hoop misschien tactisch tegen Argentinië, want ik vermoed dat die de minste winstopties hebben.
0: Mm-hmm. Ja, wat zijn de kansen, denk je? Engeland, denk je dat dat moeilijker wordt?
3: Ja, ik dacht van wel, ja.
0: Okay.
3: Dus ik hoop op Argentinië.
0: Oké, dus jij hoopt eigenlijk dat Spanje uitkomt tegen Argentinië. Stel dat Spanje de finale wint, dan kijk jij naar daar. Is er een streekje in Spanje die het liefst zou bezoeken?
3: Ik ben sowieso wel fan van de kust. Dus ergens de regio aan de kust.
0: Ja, dat hebben ze daar veel. Ze hebben daar heel veel costas. Kan je aan een of andere costa gaan zitten. Hoe ga jij zondag de finale volgen?
3: Als ik babysit vind, hoop ik op groot scherm, want het zal voor mij ook heel spannend worden.
0: Ja, ik denk even spannend als voor alle Spanjaarden die in ons land wonen, wordt het voor Emily. Emily, wij horen elkaar terug op maandagochtend en dan weten we het, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: Dan weten we het. Dan weet jij, ja, ik ga op reis naar Spanje. We zoeken trouwens nog kandidaten. Ik hoop het ook. Maar we zoeken nog mensen voor Engeland en voor Argentinië. Twee

Gaga en Just Dance. Dus een luisteraar die vraagt, hoe zit het met je tandpijn? Ik had daar vroeg vanochtend iets over verteld. Niet goed, maar goed, we houden vol. Straks naar de tandarts. Makkelijker langs gaan, iets na de middag. Dit is Bruno Mars, I Just Might.

Echt waar, believe me, een tandartsbezoek, je mag dat nooit uitstellen. Anders zit je zo hard met de gebakken peren, dat je zelfs geen gebakken peren meer kan eten van de pijn. Heel veel inzendingen trouwens, voor Engeland of Argentinië. Heel veel voiceberichtjes. Al die inzendingen die worden op dit moment door de computer gekoppeld aan een nummer. Ik heb hier een bak met balletjes, met allemaal nummers op. En straks, na 8 uur, trek ik 1 nummer per land uit die grote bak met balletjes. Bijvoorbeeld, ik heb hier nummer 1 getrokken. Hoe zot zou dat zijn? Maar goed, als ik jouw nummer trek, dan ben jij onze supporter die vanaf nu supportert voor Engeland of Argentinië. En dan ga je misschien wel naar Engeland of Argentinië. Of misschien wil Spanje wel. Het is

0: That's why Nate Smith.
1: Come on, England.
0: Dat is bij deze genoteerd. Het is 1 over 8. Nieuws krijg je van Niels.
2: Goedemorgen.
3: Eén iemand ligt op intensieve na het lek in de haven van Antwerpen. Nog 25 anderen werden ziek, maar mochten het ziekenhuis intussen verlaten. Een containerschip lekte gisteravond waterstoffluoride en dat is bijzonder giftig.
4: Nu, er wordt wel permanent gemeten. Er is heel de nacht gemeten geweest en dat zullen ze blijven doen. En op basis van die metingen, van die waardes, maar ook natuurlijk van het weer en van de wind en dergelijke, zullen ze beslissen indien die gunstig zijn om dan die perimeter te verkleinen en af te bouwen.
3: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil en bedrijven moeten hun buitenactiviteiten ook staken. Tomorrowland is teleurgesteld omdat het dit weekend geen vuurwerk mag afschieten. Dat hebben de burgemeester en de gouverneur beslist. De kans op brand is te groot door de hitte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping.
5: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we daar iets meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
3: En ook in Duitsland staat de natuur in brand. In het noordoosten is vuur uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Maar dat is niet makkelijk, omdat er op het terrein nog oude munitie ligt die kan ontploffen. Enkele dorpen in de buurt werden ook al geëvacueerd. En sport. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Collega Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
6: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch wel de twee grote favorieten tegen elkaar. Maar als we daar heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
3: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. Ja, en de finale, dat is dan voor zondag in New York. En daar zullen onder meer Robbie Williams en Laura Pausini op het podium staan. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt. Ook tijdens deze finale zal er een halftime show zijn, zoals we die ook al kennen van het American Football. Met optredens van onder meer Madonna, Justin Bieber en uiteraard Shakira met het themalied van dit WK. En dan nog het weer. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen.
0: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die vind je op de E17 richting Antwerpen. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum sta je 21 minuten stil. Op de A11 richting Antwerpen vertragen tussen Brugge, Zeehaven en Knokke Heist 9 minuten. Daar is een ongeval gebeurd. En je staat verder ook nog stil tussen de Ring Anderlecht en de N266. 7 minuten erbij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
7: Music. Robbe Petitjean.
0: Goedemorgen, zometeen verder opstaan met de Black Eyed Peas. Die geven wat liefde. En Jelly Roll, die zegt dat alles goed komt. Het is een mooie dag.

0: Where is the love? Dat vraagt Brad Pitt zich vast ook wel af.
1: Het is woensdag 15 juli.
0: Want, goedemorgen. 11 over 8 ten huize Brad Pitt. Een beetje drama, want de kinderen van Brad Pitt die kondigen in de krant aan dat ze de achternaam van hun vader gaan schrappen. Dat klinkt heel gek, maar in California is dat de manier waarop je dus een naamsverandering moet aanvragen. Je moet dus een annonce zetten in de krant en geeft zo anderen nog de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. Dus Brad Pitt die kan nog sturen van, nee, dat zie ik niet zitten, jong, dat die achternaam wordt veranderd. De relatie tussen Brad Pitt en zijn kinderen is niet zo goed sinds hij uit elkaar ging met Angelina Jolie. En bijna al zijn kinderen hebben hun naam al laten veranderen naar Jolie of zitten in die procedure. Is ook gewoon wel een mooier achternaam. Er is ook wat heisa vanochtend over een podcast van de Vlaamse overheid die een wel heel duur kostenplaatje heeft. 800.000 euro heeft die podcast gekost. Het heet Wassalon. Het is met Daphne Achten, wel tof, en gaat over jezelf kunnen zijn. Maar politici die hebben commentaar dat dat niet tot het kerntaakje van die van dat agentschap behoort. En met 671 views heeft die podcast ook niet echt zijn doel bereikt. Nu, de heisa heeft er wel voor gezorgd, zag ik, dat ze ondertussen aan 2000 views per aflevering zitten. Dus dat is nou wel een goede promocampagne geweest. Je vindt de podcast trouwens terug op YouTube. Wie weet, hè, wordt dat een gigantisch succes nu.
1: Vandaag in het Q-Beach House.
0: Iets heel plezant, hè, concertje van Milo en DJ Licious. Die hebben samen dit uitgebracht. Forever Young. Forever Young, perfect voor in het zonnetje straks. En misschien passeert er ook wel wat Milo Classics. Dat was een goeie You Don't Know. Ik hoop dat hij zijn gitaar mee heeft, maar dat zal wel. Het wordt genieten. Om 5 uur vanavond helemaal gratis aan het Q-Beach House. En zaterdag het eerste Sunset-concert. Met deze meneer, Meteor.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: kinderen van Brad Pitt die gaan hun achternaam aanpassen naar Jolie. Jij past misschien straks wel heel je identiteit aan, van Belgisch naar Brits of Argentijns. 5 Seconds of Summer, die hoor je trouwens ook zo meteen. Het heerlijke Youngblood komt eraan.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: Oké, ik heb een bak met bingo-balletjes. Er staan hier allemaal cijfertjes op. En ik ga daar zo meteen lekker in rammelen en twee luisteraars trekken die dus nog in de running zijn.
1: Win en reis naar het winnende land van het WK. Vandaag de halve finale.
0: En dat is Engeland
1: tegen
0: Argentinië. Opnieuw enorm veel inschrijvingen die binnengekomen zijn om supporter te worden voor Engeland of voor Argentinië. En daar ga ik nu twee supporters uitpikken. Ik ga gewoon beginnen hè, met Engeland. Oké. Van de soms echt 100 inschrijvingen per land. Hè. Ik ga even kijken. Ogen dicht. Voor Engeland is nummertje 58 de supporter die van identiteit verandert en die dus vanaf nu Brits is. Nummer 58 is onze vertegenwoordiger voor Engeland. Ik ga die straks opbellen. Oeh. Ik ga nou een cijfertje trekken voor Argentinië. Nieuw met de ogen dicht. En dat is nummertje 35. Dat zijn dus twee luisteraars die beide een voicebericht hebben ingestuurd. Die beide kandidaat geworden zijn. Nummer 58 voor Engeland. Dus ja, dat is gerandomaliseerd. De computer heeft dat zo wat random aangeduid, die mensen. Ik weet niet wie dat zijn. Die mensen weten niet wie ze zijn. En 35, dat is Argentinië. Zometeen ontdek jij of jouw naam misschien wel achter dat nummer zit. Of jij dus nog in de running bent voor een reis naar het winnende land van het WK. Maar dan moeten Engeland of Argentinië natuurlijk het WK winnen. Ah ja. Time.

0: Wie worden ze? Wie worden de supporters voor Engeland en Argentinië? Want dat zijn landen die nog in de running zijn, hè, om het WK te winnen. Het kan allemaal nog gebeuren. We spelen een halve finale vanavond natuurlijk. En achter nummer 58 voor Engeland gaat iemand schuil. Iemand die nu zijn of haar naam gaat horen. En hopelijk heel blij gaat zijn. Nummer 58 voor Engeland, dat is Shana uit Balen. Shana, hallo. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hey, wat een topochtend is dit. Het is het omgekeerde van Balen, hè, dit.
1: Inderdaad.
0: Shana, ben je blij?
1: Ja, heel blij.
0: Jij wil op reis naar Engeland. Waarom Engeland?
1: Engeland heeft me altijd heel veel geïnteresseerd. Ik heb daar ook altijd mijn spreekbeurten over gedaan. Dus ja, kijk. Ik ben
0: echt?
1: Ook al zeker in Londen geweest. Ja.
0: Oké, okay, dus als jij het reisje wint, dan trek jij gewoon keihard richting Londen.
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Ja, het zou ook leuk zijn, hè. Als Engeland het WK wint, de sfeer daar gaat top-notch zijn, zoals ze dan zouden zeggen.
1: Ja.
0: Goed.
1: Ja, ja.
0: Allee, Shana. Jij bent vanaf nu niet Belgisch meer. Vanaf nu ben jij een Britse. Dus jij supportert voor Engeland. Ben je daar een beetje klaar voor vanavond, die finale?
1: Ja, helemaal.
0: Goed,
1: ja,
0: halve finale zeker. Tegen Argentinië. Je hebt natuurlijk nog een tegenkandidaat nodig, hè. En dat is nummertje 35. Nummer 35 voor Argentinië. Daar zit natuurlijk ook iemand achter. Iemand die zijn of haar naam zo meteen ook gaat horen. Want voor Argentinië... Misschien wel de zotste reis die erin zit. Toch het verst, hè? Achter dat nummer gaat niemand minder dan... Christophe uit Sint-Katelijne-Waverschuil.
2: Ja! Yes! Zalig!
0: Christophe, ben je er klaar voor je reis naar Argentinië?
2: Ja, het zal wel zijn. Ja. Zeker en vast.
0: Je bent er redelijk zeker van ook dat ze gaan winnen, hè?
2: Ja, redelijk.
0: Ja, ik hoor dat in de manier waarop je juicht, Christophe.
2: Ja, het is... ik ben er eerlijk gezegd... Voor mij is het een ander verhaal. Ik heb op mijn werk mee een poll ingevuld voor de voetbal. Mm-hmm. Maar eigenlijk ken ik helemaal niet zoveel van voetbal. Dus ik heb dat door AI laten invullen.
0: Ah.
2: En AI die heeft gezegd dat Argentinië zou gaan winnen.
0: Ja.
2: Dus ik sta er volledig achter. Nu, ik weet ook wel dat Argentinië in het verleden al een aantal keer gewonnen heeft. Maar bij deze dacht ik toch van ja, dat is zeker een kanshebber. En ik ben nog nooit in Argentinië geweest. Het zou helemaal fantastisch zijn.
0: Ja, ik denk niet dat er veel mensen luisteren die al in Argentinië geweest zijn. Ja, wie weet, Shana, denk je dat dat gaat lukken? Gaat Messi de Britten verslaan?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee. Waarom niet?
1: Ja, omdat Engeland echt wel heel hard aan de aanval heeft gewerkt, vind ik. De verdediging is misschien echt ideaal, dus daar zouden ze misschien nog wat mogen bijschaven. Maar ja, ik denk dat ze gewoon super, super gemotiveerd zijn. En Argentinië heeft toch ook al wel wat fouten gemaakt in balbezit en zo. Dus ik denk dat het wel moet goed komen met Engeland.
0: Oké. Ja, ik hoor jullie morgenochtend opnieuw, want dan weten we het. Hè. Dan weten we wie de match gewonnen heeft en wie er dus in de finale tegen Spanje, a.k.a. Emily, komt te staan. Succes beiden. Salukes, hè.
2: Dankjewel. Dag.
0: Zometeen naar Niels met het nieuws, maar eerst Chabuzi en een bar song. Goedemorgen.

0: zal wel feesten in de bars in Argentinië of Engeland vanavond. Eerst even heel serieus, want Niels, jij hebt een update over de situatie in de haven van Antwerpen. Hè?
1: Klopt, ik heb zo net met de burgemeester gebeld. En zoals we in ons nieuws van 8 ook al zeiden, één iemand ligt dus op intensieve, vermoedelijk een arbeider die in contact kwam met die giftige stof waterstoffluoride. 25 arbeiders hadden lichte symptomen, zoals tranende ogen of een keel die wat prikkelt. Maar zij mochten het ziekenhuis al verlaten. Op dit moment geldt er ook nog altijd een perimeter en zijn ze die container aan het weghalen. Het scheepvaartverkeer ligt nog altijd deels stil en bedrijven in de buurt moeten hun buitenactiviteiten ook nog even staken. En over een half uur is er overleg bij Tomorrowland. Daar bekijken ze of er nog extra maatregelen genomen moeten worden voor komend festivalweekend. Want gisteren raakte bekend dat Tomorrowland geen vuurwerk mag afsteken omdat er te veel kans is op brandgevaar door de hitte. Mogelijk worden er dus ook nog andere maatregelen genomen daar.
0: Want Jonas van het weer, het is heel warm, het is heel droog. Hè?
2: Absoluut, het is droog en warm. Ook vandaag temperaturen rond 30, 31 graden, 24 graden aan zee. Het blijft dus kurkdroog en we krijgen veel zon. Dus vandaag opnieuw een zonnige zomerdag. En ook morgen nog meer van hetzelfde. Ook morgen stralend weer, toch zeker in Vlaanderen. In het zuidoosten van het land, dus ten zuiden van Sambre en Maas, daar zullen in de loop van de dag wel wat meer wolken ontstaan. En daar is er vooral morgen ook kans op een aantal onweerachtige buien. Maar niet in Vlaanderen, dus ook morgen bij ons nog tropische maxima en dan vrijdag. Dan is de grote hitte voorbij. Komen we uit bij maxima rond zo'n 28 graden. Een paar buien zijn mogelijk, maar het zal toch ook wel vaak droog blijven, zeker in het westen en centrum van het land. En in het weekend, zaterdag, zondag, afwisselend zon en wolken bij een aangename 23 graden dan.
0: Oké, dat wordt dus een fantastisch weekend. Jonas, dank je wel. Ik heb specifiek ook nog een vraag van een luisteraar, van Bjorn, die vraagt dit aan jou.
3: Hey Rob, ik heb een vraagje voor onze weerman. Ik ga namelijk dit weekend Formule 1 kijken in Spa-Francorchamps. En mijn vraag was natuurlijk aan de weerman eigenlijk, gaan we goed weer hebben dit weekend? Want het kan soms wel eens regenen in Spa-Francorchamps en ik hoop eigenlijk dit weekend dus dat het niet gaat regenen. Merci.
0: Ja, zeer specifiek Jonas, daar in Spa, gaat het daar regenen?
2: Het ziet er goed uit. En misschien vrijdag namiddag nog een enkel buitje, maar nadien gewoon een droog weekend met een afwisseling van zon en wolken. En daar is het iets frisser dan bij ons in Vlaanderen. Het wordt daar zo'n 18, 19 graden. Oh. Dus het ziet er wel goed uit hoor.
0: Ja. Heerlijk. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E17 richting Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. 21 minuten. En verder 5 minuten erbij tussen Ring Anderlecht en de N266. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar momenteel minder dan 5 minuten.
4: Dorothee's Doordenker.
5: Het leven is een dansvloer, dus kies een goede playlist.

0: net in Zot Besef. Het is 15 juli vandaag, woensdag. De week die is in de helft, maar deze eerste maand van de vakantie is ook al in de helft. En je begint het te merken, vind ik. Steeds meer collega's die op verlof zijn, goede plek op de parking. We hebben zo van die gedeelde bureaus, hè, van die flexi-desks of weet zoiets. Overal plek, je kan gewoon gaan zitten waar je wil. Maar er zijn wel nog altijd heel veel mensen die de maatschappij recht houden. Jij bijvoorbeeld, zelfs in deze warme temperaturen. En ik wil graag ontdekken wie dat allemaal zijn, die hardwerkende mensen. Ik wil het graag raden, zelfs aan de hand van de meest gestelde vraag over jouw job. Dat mag ook een vakantiejob zijn, dat mag een flexiejob zijn, dat is allemaal oké. Stuur maar door, maar zet vooral niet bij die meest gestelde vraag over je job wat effectief je job is, want dan weet ik het al.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer.
2: Ik zoek altijd af.
1: Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Q Music.
3: Maximum Summer.
4: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
5: Go Yellow!
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
7: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
9: Hey, I'm Dasha at Q.

0: veel gestelde vraag bij Milk Inc is... Waar is die mens met dat hoedje naartoe?
1: Voor welke job sta jij op?
0: Marijn uit Hemelo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: We gaan er gewoon invliegen. Hè. Ik ga proberen raden welke job jij doet aan de hand van de meest gestelde vraag over je job. Wat is dat bij jou?
2: Dat is wel tof zeker dat je dat met deze weer kunt doen.
0: Oké, ik ga erin vliegen. Heeft het iets te maken met water?
2: Ja.
0: Oké, is het aan de zee? Doe je iets aan zee?
2: Nee.
0: Maak jij ijsblokjes?
2: Nee.
0: Met water. Was jij auto's?
2: Nee.
0: Heb jij een car wash?
2: Nee.
0: Ah, nee, dan zou je ze wassen. Wacht, iets met water. Ik ben er weer. Glazenwasser. Ben je glazenwasser?
2: Nee.
0: Is het iets met wassen? Nee.
2: Nee.
0: Iets met water. Welke jobs zijn er nog met water?
2: Soms een beetje.
0: Ben je brandweerman?
2: Nee.
0: Nee, allee! Oh. Waarom ben ik hier zo slecht in? Ik had zelfs zo... muziekje klaargezet voor wanneer ik het dan eindelijk eens zou hebben. Maar... Marijn, vertel het gewoon. Ik vind...
2: wij plaatsen en onderhouden zwembaden.
0: Ah ja. Daar had ik niet aan gedacht. Een zotte job, Marijn. Heb jij zelf ook een zwembad?
2: Een kleintje, gewoon zo, een opbouwindex. Maar dat voor de komende 5 jaar is dat plan dat er wel weer in de grond gaat. Ja.
0: Ja, tuurlijk. Ik krijg toch een beetje korting, denk ik dan.
2: Het voordeel is vooral dat ik alles zelf kan doen, dus ik moet alleen maar materiaal kopen. Hè.
0: Ah ja, tuurlijk. Is dat plezant eigenlijk om aan te leggen met dit weer? Want ja, het ding met een zwembadplaatser is, wanneer jij begint aan die job, is daar vooral nog geen zwembad.
2: Nu met deze weer is dat de aanleg heel warm, maar wij doen vooral eigenlijk service. Wij plaatsen niet heel veel nieuwe zwembaden meer, daar zijn er genoeg anderen voor. Maar wij doen vooral reparaties en renovaties, dus we moeten ook regelmatig in het water.
0: Ah, tof.
2: En we hebben dan zo'n toffe baas die ervoor zorgt dat hem dat zoveel mogelijk bijeenspaart voor als het dan zo warm is, dat er niemand moet van zweten.
0: Heerlijk, dus de hele tijd met de zwemshort in een zwembad zitten eigenlijk als job. Nu, in de herfst of de winter lijkt me dat minder tof, een zwembad onderhouden.
2: Dan zijn het vooral die grote renovaties, heel veel kap- en breekwerk. Baden volledig leeg laten en opnieuw coaten of nieuwe liners leggen en zo.
0: Ja, er moet wel wat gerepareerd worden aan zo'n zwembad, kort al. Geen goedkope ding om te hebben, een zwembad, Marijn?
2: Nee, zeker. De afgelopen 5 jaar is dat enorm veel duurder geworden, net zoals alles.
0: Ja, dat is ook wel waar. Dus een Intex zwembadje, dat is gewoon zo'n opblaasding. Zeker voldoende, hè, voor veel mensen.
2: Ja, voilà, dat kun je even goed in amuseren en in verkoelen.
0: Voilà. Als de zwembadonderhouder al zegt dat een opblaaszwembad ook goed is, dan geloof ik het. Veel plezier met de job vandaag. Fijne werkdag, Marijn. Salukes.

0: Verdien. Vraagteam.
1: Straks kan je opnieuw het antwoord op de tiende vraag winnen. En dat is een nieuwe prijs, want gisteren raakte Bert uit Tongeren vlot tot aan vraag 10. Hoe noem je een kalksteenkegel die vanaf de bodem van een grot omhoog groeit?
2: Stalactiet, stalagmiet.
1: Ja, ho, Bart, hey. Tickets voor de grotten van Ham, die zijn voor hem. Straks een nieuwe tiende vraag dus met een nieuwe prijs. Als jij je kans wil wagen, stuur je even Verdien de vraag 10 in de Q-app. En wie weet spelen we straks wel met jou.

0: info op telenet.be. Go Yellow!
1: Een zeer goedemorgen, 9 uur nieuws krijg je van Niels.
2: Goedemorgen.
1: Eén iemand ligt op intensieve na het lek in de haven van Antwerpen. Vermoedelijk een arbeider die in contact kwam met de giftige stof waterstoffluoride. Nog 28 anderen liggen ook in het ziekenhuis. In de haven zelf zijn ze op dit moment de lekkende container van het schip aan het halen.
3: Nu is vooral de bedoeling om die containers te verwijderen. Er is een lekbak waar men die container gaat opzetten. Dan zou het kunnen zijn dat er terug wat extra rookontwikkeling aanwezig is. Maar het is ook de bedoeling en meting te doen in het ruim van het schip om te kijken of dat daar eventueel schadelijke gevolgen zijn.
1: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil en bedrijven in de buurt moeten hun buitenactiviteiten staken. En rond deze tijd zitten ze bij Tomorrowland samen over het komende festivalweekend, want de hitte zal weer een rol spelen.
4: Er is eigenlijk nog niet gesproken over zaken zoals roken of barbecues of andere zaken op het terrein. Sowieso hebben we in het verleden ook al wel hitteplannen moeten doorvoeren en dan zijn er ook wel maatregelen getroffen geweest naar bijvoorbeeld barbecues, maar ook naar watervoorzieningen, beneveling. Dus we zijn er eigenlijk wel op voorbereid en het is echt een kwestie van goede afspraken maken.
1: Gisteren besliste de burgemeesters en de gouverneur dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden, omdat het te droog is en de kans op brand te groot. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen.
2: Ja, net Q Beach House, daar moet je dus naartoe. Straks over een uurtje opent het. Er staan twee files op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste, die staat op de E17 richting Antwerpen. 13 minuten tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. En op de ring rond Gent sta je 5 minuten stil richting Zelzaat tussen de Scaldenstraat en Gent-Zeehaven. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. En voor het Beach House opent over een uur, even een uur lang helemaal fout gaan. Zometeen met Sash. Ah!

Super Trooper van ABBA, oftewel Agneta, Benny en Bjorn. En comedian Wim Helsen die zei ooit, het moet eigenlijk ABBA-buff zijn. Want het is Agneta en Bjorn en Benny en Frida. Dat is eigenlijk niet waar. Die heet Annie Frit, dus ABBA klopt wel. Wim Helsen heeft zijn huiswerk niet gedaan toen. Goed, dat is allemaal lang geleden. Maar voor de AI-tijden, dus ik kon het ook niet vragen. Misschien had hij zelfs nog geen computer, zo oud is die eerste show. Snap ik die fout. Let's go is it, and something in het foute uur. En straks verdien jij misschien wel Vraag 10 met een gloednieuwe prijs.

0: Christopher Nolan.
1: No one could stand between me and home.
0: Deze zomer komt een legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
0: The Odyssey, nu in de bioscoop.
3: Lotto is op zoek naar voeten.
4: Hé? Voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
4: Graag.
5: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
6: En na het eten, Rob.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
8: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
9: Er staat één file op onze snelwegen. Eén file waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Antwerpen op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Als je elders in de file staat, gaat dat niet langer dan 5 minuten duren.
10: Verdien vraag 10.
9: Tijdens het Foute Uur kan je elke dag vraag 10 verdienen. Want het antwoord op de 10e vraag is de prijs die vandaag gewonnen kan worden. Shari uit Hofstade, hallo.
11: Goedemorgen, Trouwens.
9: Goedemorgen, heb jij vakantie of ben je aan het werk?
11: Ik ben momenteel aan het werk.
9: Oké, wat doe jij juist?
11: Ik werk als zorgkundige in de thuisverpleging.
9: Oké, nog veel klanten die je moet bezoeken vandaag? Of patiënten liever, hè?
11: Nog 5 staan er op de planning.
9: Oké, tot 11 uur, dus dat zijn er nog wel wat.
11: Ja.
9: Ga je niet te lang ophouden dan? Je hebt niet veel tijd.
11: Nee. Ik heb vooral veel stress.
9: Oh, maar dat komt goed. Wat ga je doen als je klaar bent met werken?
11: Dan ga ik naar huis. Ik sta voor de rest van de dag van wacht. En dan ga ik gewoon thuis met mijn kindjes spelen.
9: Oké. Komt er nog vakantie aan ook deze zomer?
11: Ja, vanaf vrijdagmiddag begint mijn vakantie en dan gaan wij een weekje naar zee.
9: Ah, heerlijk. Waar aan zee?
11: Middelkerken.
9: Dus dat zit je goed.
11: Niet ver van het Q Beach House.
9: Nee, en ook niet ver van Tien om te zien, want dat is gewoon daar. Nee. Dus je kan van alles gaan doen.
11: Ja.
9: Goed, Shai. Het wordt hier spannend, hè? Ja, sorry, het moet, hè? Ja. We moeten erdoor. Je krijgt zo meteen 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij zo meteen kan verdienen. Je mag niet passen. Dus je moet blijven antwoorden geven tot het juist is. Dan pas gauw door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen die minuut, dan verdien jij vraag 10. Ben je klaar?
11: Ja, ik ben er klaar voor.
9: We gaan er keihard in vliegen. Welke populaire Noorse voetbalspits stapte deze week van het vliegtuig met een opgezette wasbeer onder de arm?
11: Haaland.
9: Wat is de overtreffende trap van Goed?
11: Beter.
9: In welke oceaan duik je... Nee, het was niet goed.
11: Best.
9: In welke oceaan duik je als je op vakantie bent op Hawaï?
11: Atlantische.
9: Nee.
11: De Middellandse Zee. Nee.
9: In welke oceaan, het is een oceaan, duik je als je op vakantie bent op Hawaï?
11: Misschien oceaan?
9: Ja. Wie bleek vorig jaar de vader van Clément te zijn, de zoon van Wendy van Wanten?
11: Laurent, Prins Roland.
9: Van welke fruitsoort wordt de drank limoncello traditioneel gemaakt?
11: Citroenen.
9: Welke Vlaamse zanger werd vanochtend aangekondigd als circusdirecteur Molino in de nieuwe Studio 100 show?
11: Hugo Sigal.
9: Welke planeet in ons zonnestelsel doet er het langst over om 1 rondje rond de zon te draaien?
11: Mars, Jupiter,
9: nee.
11: Saturnus.
9: Nee, blijf gokken.
11: Neptunus.
9: Wie is de huidige president? Oh, het zit erop. Je was echt goed bezig. Het is niet simpel,
11: jammer,
9: hè.
11: Maar,
9: het is niet simpel, hè. Ik weet het.
11: Nee, onder stress is het anders dan dat je meespeelt als iemand anders meespeelt.
9: Ja, en ik dacht even, het is juist, maar het is best. Dat is net een instinker. Ja. Het was die oceaan heeft je genekt. Je bent nog nooit in Hawaï geweest, gok ik dan.
11: Nee, nog nooit.
9: Ga maar gewoon naar de zee. Geniet daar maar gewoon van. Dat gaat mega plezant worden. Ik wens je een heel fijne vakantie toe.
11: Doen.
9: En nog heel veel succes met de patiënten zometeen.
11: Dankjewel.
9: Salut.
10: Morgen opnieuw. Verdien vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Het Foute Uur. Proud to be fout. Q-music.

0: Ja, ik ben er nog. En het foute uur ook. Maar ik was even op de wc om over fouten te spreken. Ik ga niet vertellen wat ik daar ga doen was. Ken je dat? Sex on the beach. Even een ander topic aansnijden, hè, kom. Ik heb daar twee bedenkingen bij. Het gaat ofwel over de daad, ofwel over de cocktail. En bij beide denk ik, het is wel aan mijn tand met al dat zand.
1: Het foute uur. Proud to be fout. Q Music.

0: Θα στην Q Fart Radio. Ο DAB Plus, Q Music and in the Q App.
1: Goedemorgen, hier is Niels met het nieuws van 10.
2: Goedemorgen.
1: Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis na het lek in de haven van Antwerpen gisteravond. 1 iemand ligt op intensieve. In de haven zelf zijn ze op dit moment de lekkende container van het schip aan het halen. Dat vertelt de burgemeester.
3: Nu is het vooral de bedoeling om die containers te verwijderen. Er is een lekbak waar men die containers gaat opzetten. Dan zou het kunnen zijn dat er terug wat extra rookontwikkeling aanwezig is. Maar het is ook de bedoeling om metingen te doen in het ruim van het schip. Om te kijken of dat daar eventueel schadelijke gevolgen zijn.
1: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil. En bedrijven in de buurt moeten hun buitenactiviteiten staken. En rond deze tijd zitten ze bij Tomorrowland samen over het komende festivalweekend om te kijken of er nog extra maatregelen genomen moeten worden voor de hitte.
4: Er is eigenlijk nog niet gesproken over zaken zoals roken of barbecues of andere zaken op het terrein. Sowieso hebben we in het verleden ook al wel hitteplannen moeten doorvoeren. En dan zijn er ook wel maatregelen getroffen geweest naar bijvoorbeeld barbecues, maar ook naar watervoorzieningen, beneveling. Dus we zijn er eigenlijk wel op voorbereid en het is echt een kwestie van goede afspraken.
1: Gisteren beslisten de burgemeesters en de gouverneur dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden, omdat het te droog is en de kans op brand te groot is. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden.
5: Alright, dankjewel Niels. Ondertussen staan er 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E17. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum 9 minuten extra rekenen. Ook richting Gent vertraag je op de E40 tussen Aalter en Nevelen 5 minuten bij. Maar op alle andere plaatsen in de file verlies je minder dan 5 minuten.
6: Matthias van den Bulke.
5: Onze deuren gaan terug open en hopelijk jouw boxen ook. Ik heb Katy Perry, maar eerst Alex Warren. Goedemorgen.

Je mag gerust brollen, want we doen de week in twee vandaag. Maximum Summer. Het is woensdag 15 juli en hele goede morgen. Woensdag betekent in ons Q Beach House een mini-optreden aan het Beach House. En wel van twee heel bekende heren, twee Belgen. Ze zitten meestal wel niet in België, dus het treft dat ze er deze keer wel zijn. Milo en DJ Licious. Ze beginnen er straks aan hier om 5 uur. Dus als je onderweg bent naar Oostende of als je van plan was om naar de zee te komen, 1 adres, het Q Beach House. En dan heb je dus straks live muziek van deze meneer Milo en DJ Licious. Dit is hun single samen.

Jessica uit Bredene is een grote fan van Milo. Dus ze komt straks zeker af naar het Beach House. Dat is goed, Jessica. Ik zal zorgen dat de drank koud staat.

0: gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Summer. Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
2: Go Yellow!
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.

0: The Fate of Ophelia, hier bij Q Music. Wacht, we gaan ze laten uitzingen. Ja, dank je, TT, sorry. Hier bij Q Music vinden wij jouw muzieksmaak heel belangrijk. En daarom hebben we dit.
1: Repeat of niet.
0: Repeat of niet, waarin we nieuwe muziek laten horen aan jou. En de bedoeling is dat jij laat weten wat je ervan vindt. In onze Q-app kan je dat doen. En op basis van al die meningen laten we dan een liedje doorgaan naar een volgende keer of niet. Want als er meer negatieve reacties zijn, dan gaat een nummer eruit. Als er meer positieve berichtjes zijn, dan gaat een nummer door. En een liedje kan zo maximaal 10 keer doorgaan in Repeat of niet. Momenteel zitten we bij de nieuwe van Marshmello. En die zit aan 7, dus die gaat voor poging nummer 8. Het gaat dus goed voor Marshmello. Nu, de vraag is vandaag, ja, kan het volledig anders zijn. Dus laat van je horen, wat vind jij van Another Drink? Another Drink gaat over, allee ja, nog eentje? Of toch niet? Stuur je mening, repeat of niet, via onze app.

0: Abel die wil graag nog een drankje. Ja. Repeat of niet? Het is wel nog een beetje vroeg natuurlijk. Hè? 22 over 10 met mate, beste Abel. Ondertussen Bianca uit Veurne, die heeft er niet gestuurd voor de nieuwe van Marshmallow. En Kelsey Ballerini, dat is de vrouw die je hoort uiteraard, want Marshmallow is een man. En die zingt meestal niet mee. Stefanie uit Tongeren, die stuurt een repeat. Lore uit Willebroek, die vindt het ook geweldig. Wat een zalig nummer. Thomas uit Antwerpen zegt school en ook een repeat. Dave uit Antwerpen, die heeft ook een absolute repeat gestuurd. We luisteren ook naar Marco uit Ninove.
1: Hey Matthias, Marco uit Ninove. Wij geven een volmondige repeat.
0: Ja, dat is zeer duidelijk. Merci Marco, altijd voor dat enthousiasme. Het is duidelijk, ja, voilà. Repeat of niet? Marshmallow die gaat door naar een achtste luistersessie. Straks te horen bij Ulrike Douwer. Q sounds better with you. En nu? Nu mag je springen. I

0: Hannelore uit Bonheide is onderweg naar Spa-Francorchamps. Voor 5 dagen de Grand Prix van België dit weekend. Veel plezier, Hannelore. Geniet van de snelle auto's en van de snelle mannen. Ondertussen is het 10:30 en we gaan eens kijken of je er vlot gaat geraken. 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De files die staan richting Gent op de E40 tussen Aalter en Nevelen 8 minuten extra. En richting Antwerpen op de E17 schuif je 6 minuten aan tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Maar op alle andere plaatsen verlies je dus minder dan 5 minuten. Je gaat er dus met andere woorden heel vlotjes geraken, Hannelore.
1: Matthias van den Bulke.
2: Goedemorgen allemaal.

0: dit weekend staat Oscar and the Wolf op Tomorrowland en je hoort hem zo meteen op je radio.
1: Mannekes,
2: Bombie.
1: Nu vrijdag
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Hehe.

0: Kit.
1: Tijn de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neem jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

0: Het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Carnaval en Maanrock. Of gewoon vanavond op het podium van 10 om te zien. Er worden vanavond weer 2 afleveringen ingeblikt om 6 en om 9 uur vanavond. Met Aaron als een van de hosts natuurlijk. Dit is hem samen op je radio met Zoe Levi.

alle Spanjaarden vandaag. Hoppa, finale voor Spanje op het WK. Ja, van mij mogen ze zeker winnen, Spanje. Dan kunnen we achteraf zeggen, wij hebben verloren van de wereldkampioen. We gaan richting het nieuws van 11 met een dramatische, maar prachtige James Blunt. Na

0: zomerlang op het strand van Oostende. Maximum summer. Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it. Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Het is tijd voor het nieuws van 11, dat krijg je van Niels. Niels, ben je er voor het nieuws van 11? Nee, er is niemand voor het nieuws van 11. Niels? Ja, ik hoor hem niet erdoor komen. Dat is vreemd. Ja. Nochtans zie ik iets bewegen uit NieuwsQ Antwerpen. Want die zit in Antwerpen.
3: Ja, nu misschien wel? We zijn er.
2: Ah, ja, oké. Okay. Dag Niels, je hebt het nieuws voor ons.
3: Ik heb het nieuws, inderdaad. Goedemorgen. Want experten waarschuwen voor het HPV-virus. Dat is een seksueel overdraagbare infectie die in sommige gevallen kanker kan veroorzaken. Vaccinoloog Pierre Van Damme staat dit weekend op Tomorrowland om jongeren te informeren.
4: We weten dat er bestaan 200 types van dat virus en een 12-tal hebben verband met kanker, waaronder baarmoederhalskanker, maar ook anuskanker, peniskanker, kanker ter hoogte van de keel. Dat is een reden waarom dat we vooral aandacht willen besteden aan het feit dat je dit kan voorkomen met die vaccinatie.
3: Meer dan 8 op de 10 mensen raken ooit besmet met het virus, maar in de meeste gevallen is het onschuldig. Een Belgisch team gaat richting Parijs om te helpen bij de bosbranden in Fontainebleau. Daar is op dit moment al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En dat heeft ook grote gevolgen voor de dieren. En dat is meteen ook de focus van dat Belgische team. Ze zullen de getroffen dieren evacueren, opvangen en verzorgen. En sport vanaf augustus, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, krijg je een melding als de VAR moet tussenkomen tijdens een wedstrijd in onze competitie. Het zal een soort van pancarte zijn die zowel in het stadion als op je tv verschijnt. Op die manier weten mensen beter wanneer de VAR iets aan het checken is. Ook de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter wordt op die manier getoond. Vanaf september gaat het nog een stapje verder. Dan gaat de scheidsrechter zijn beslissing ook uitleggen via de stadionmicrofoons. Dat gebeurt nu ook al op het WK. En het weer nog. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden.
2: Over een uurtje krijg je nieuwe nieuwsupdate om 12 uur, Niels.
3: Ja, stipt, dat is goed.
2: Ja, stipt. Ja. Oké. Ja, er was iets anders fout dan of zo. Maar goed, je was... Ik ga even de files lezen. Twee plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas-West 5 minuten extra. En richting Gent op de E40 tussen Aalten en Nevelen ook 5 minuten bij. Het is lekker warm vandaag, ook hier aan het Q Beach House. Q Beach
0: House. Matthias van den Bulke.
2: Maar wij zorgen, je kent ons, voor verfrissing. Eerst maak ik het nog een beetje warmer. Ja, ja.

0: Het is weer lekker warm vandaag, maar maak je geen zorgen. Wij zorgen voor verfrissing. Maximum summer. Als jij onderweg bent naar het Q Beach House in Oostende of je bent er al, blijf zeker hangen. Want straks tussen 12 en 4 delen wij ijsjes uit. Jawel, ijsjes met kriekenpot. Dat zijn ijsjes die overgoten worden met een saus van krieken. Het is er het seizoen van de kersen van de krieken. Dus lekker zoet, lekker verfrissend en vooral ook lekker gratis. En als je nu denkt, ja Matthias, er gebeurt zoveel aan het Q Beach House, maar ik ben oftewel al te laat of ik val volledig uit de lucht. Je kan alle info en alle activiteiten mooi terugzien op onze website qmusic.be of via de Q-app. Daar hebben we alle zomeractiviteiten voor jou mooi opgesomd.
1: Kriekenpot met gekapt, kriekenpot met granola, oh, kriekenpot op een hamburger of kriekenpot gewoon op een boterham.
2: Q-music. Maximum summer.

0: Joyce uit Boyschot, die komt maandag naar zee. Van maandag tot en met woensdag zit ze in Oostende. Zeer welkom, Joyce. En dat is ook ideaal voor de Nationale Feestdag. Want de 21ste hebben we weer van alles voor jou in petto.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwakske mayonaise.
2: Luister op de Nationale Feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende.
3: Maximum Summer.
4: Q-Music.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is €25.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
6: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar €1 per kilo. Aldi, altijd slim.
13: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
8: Q.
2: Q Music.

tot en met vrijdag jouw Q-top schijf. Somber and my body isn't ready. Dit uur krijg je nog van mij de grootste zomerhit aller tijden. Pas op, dat zijn grote woorden, maar het is zo echt eentje waardoor je spontaan de zonnecrème begint te ruiken. Pas op, dat kan natuurlijk ook gewoon zijn omdat je aan het zwembad ligt of je je net zelf ingesmeerd hebt natuurlijk, ja. Maar dus, die grootste zomerhit aller tijden is voor straks eerst des

0: Het is 11:30. En het is zeer rustig op de Vlaamse snelwegen. Er is maar één plek waar je meer dan 5 minuten verliest op dit moment. En dat is richting Antwerpen op de E17. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum doe je op dit moment 6 minuten langer. Zometeen krijg je dus die grootste zomerhit aller tijden. In mijn opinion uiteraard. Maar eerst nog een andere hit.
1: Matthias van den Bulke.
0: Mr. Teddy Swims.

0: Jeff uit Antwerpen is het met me eens.
1: Despacito.
0: Inderdaad, de grootste zomerhit van allemaal. Despacito van Luis Fonsi en Daddy Yankee.
2: De mooiste honden van het land komen volgende week donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Volgende week donderdag bij Ulrike Douwer.
3: Q Music.
4: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Vlamingen weten hoe ze creatief moeten zijn en zeker de Gentenaars. In Gent is er een kinderopvang, de Biotoop, en die hebben er iets op gevonden om de hittegolf door te komen met al die peuters. Die kunnen nog niet allemaal zeggen dat ze te warm hebben. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een peuter carwash gebouwd. Of eigenlijk een fiets carwash. Een fietswash dus eigenlijk. Ze hebben een houten constructie gemaakt waar water uitkomt, zoals je de carwash zou binnenrijden. Maar de peutertjes die rijden.

krijg nu ook een goesting. Om met mijn fietsje door een fietswash te rijden, voor alle duidelijkheid. Ja, maar ja, you dirty mind. Another and 54 Ultra, liever. Het is niet zo gemakkelijk. Talk to you bij Q-Music. Een hele goede middag. Ondertussen 10 voor 12. We gaan richting jouw middagpauze met de beste artiesten. David Guetta zometeen na

Ja, ik moet zeggen, ik kan eigenlijk ook niet meer wachten tot dit weekend. Het zijn Gentse feesten die beginnen. Dat betekent 10 dagen feesten, dansen en de lever serieus op de proef stellen. Dat laatste klinkt heel dramatisch. En dat is het ook. Dit is Adèle, nog net voor het nieuws van 12.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Goedemiddag, hier is Niels met het nieuws van 12. Meent je niet? Niels, hoor je mij? Niels met het nieuws van 12. Komt er niet hoor. We gaan even kijken of we hem vanuit Vilvoorde kunnen laten komen.
4: Ik zit de knop oplichten, dus ik ben hoorbaar, denk ik. Hè?
3: Ja, dag Niels, het nieuws.
4: Goedemiddag, inderdaad. Er zijn geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Dat betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt de arbeidsauditeur.
5: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het defect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
4: 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. En diesel wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt nu maximaal €2,15 per liter of 10 cent per liter erbij. De reden hoef ik u niet meer te vertellen, de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. En de rust tijdens de WK-finale zondag zal langer duren door de halftime show. De standaard voetbalpauze van een kwartier wordt mogelijk verlengd tot een half uur. Het is trouwens de eerste keer dat er zo'n halftime show is tijdens het WK-voetbal. We kennen dat natuurlijk van tijdens het American Football. Tijdens de show onder meer optredens van Madonna, Justin Bieber en Coldplay. En dan nog het weer, volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden.
3: Nog even vooral duidelijk, Niels, je bent er altijd op tijd al geweest. Het zijn door technische problemen. Nee,
4: ja,
3: dat je...
4: het is jammer, maar wel hoort erbij. Hè.
3: Ja, het hoort erbij bij het Q-Beach House natuurlijk. Maar we doen er alles aan om dat te fixen en de muziek, ja, die hoor je wel. Dus dat is het belangrijkste nog altijd. Er staat ondertussen 1 file richting Antwerpen op de E17. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum moet je 10 minuten bijtellen. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
3: En over goede muziek gesproken, zometeen een van mijn favoriete zomerhits van dit jaar. Edge of Desire.

Deze klinkt toch heerlijk zomers. Edge of Desire, de nieuwe van Jonas Blue. Maximum. Er zijn nog 3 luisteraars die kans maken om een reis te winnen naar het land dat het WK gaat winnen. Jeroen, die supporterde voor Frankrijk, die is er dus sinds gisteravond aan voor de moeite. Emily uit Assen, die kan dan weer de tapas al ruiken. Zij gaat voor Spanje om het WK te winnen en is dus nog in de running om een reis te winnen naar Spanje in onze ochtendshow deze week bij Robbe. Vanavond kennen we nog een afvaller, Shana uit Balen, die wil graag naar Engeland op reis. Maar als Engeland verliest van Argentinië, dan valt haar reis dus ook in het water. Christophe, die supporter dan weer voor Argentinië. Dus hij is daar nog nooit geweest in zijn leven. Dus het zou een first time zijn. Maar dan moeten ze uiteraard dus winnen vanavond tegen Engeland. Ik vind het zo'n leuke actie van Robbe in onze ochtendshow. Ja, het is echt plezant en ook heel spannend. Wie er uiteindelijk de reis gaat winnen, dat komen we zondagavond te weten. Want zondagavond is er uiteraard de finale van dat WK voetbal. Alright, nu krijg je een voorprogramma en een main artist na elkaar, want Shania Twain deed onlangs het voorprogramma van Mr. Harry Styles.

0: Mr. Harry Styles. Zometeen krijg je een Belgian girl, Camille, en haar nieuwe single naar Gigi D'Agostino.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Q
2: Music. Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hey, yeah, Maximum.
6: Summer.
1: Q Music.

nieuwe single van Camille, Nu dat je weg bent. En Camille kan je vanavond live aan het werk zien op het podium van 10 om te zien. Samen met onder andere ook K3, Sam Goris, Berre, Bart Kael. Berre, Bart, ja, voilà. En Laura Tesoro. Er worden vanavond weer twee nieuwe afleveringen van 10 om te zien ingeblikt. Een beetje verder hier op het strand van Middelkerken.

0: hit voor Damiano David, Born with a Broken Heart. Beetje muziek. Wat een man, wat een muziek die hij maakt. 1:01 ondertussen. Ik geef jou de files mee waar je meer dan 5 minuten verliest onderweg. Op de Antwerpse ring staat de langste file, maar die valt ook al bij al goed mee. Richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel moet je 7 minuten bijtellen. Ook richting Antwerpen vertraag je op de E17. Vanaf Waasmunster tot Sint-Niklaas Centrum 6 minuten bij. En richting Gent op de E40 moet je uitkijken voor een defect voertuig. Ter hoogte van Oostkamp, je schuift aan tot Beernem. Ongeveer 6 minuten daar. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Goedemiddag.
1: Matthias van den Bulke.

0: Eva Max en Sweet the Psycho. Guess the Summer Song. In onze Q-app kan je 24 op 7 Guess the Song spelen. Aan de hand van korte stukjes muziek moet je dan zo snel mogelijk raden welke Q-hit we zoeken. Leuk om met die maten eens te doen. Kan je zien wie er het meeste van muziek kent van jullie vriendengroep. En in de zomer hebben we het in een zomerse jasje gestoken. Daarom is er dus Guess the Summer Song. We doen het nu op de radio, dus je krijgt zo meteen een kort fragmentje te horen. Vandaag zoeken we een zomerhit van vorig jaar. En het is ook een hit van een artiest die we echt heel binnenkort verwachten aan ons beach house. Maar als ik zeg heel binnenkort, dan bedoel ik echt heel binnenkort. On the beach in LA, we just
1: follow the sun. Welke summer song hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-music.
2: Mannekes,
3: Bombie.
2: Nu vrijdag
3: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Het was als kind een van mijn lievelingsliedjes. Torn van Natalie Imbruglia.
1: Guess the Summer Song.
0: Het was blijkbaar een moeilijke opgave van vandaag. We gaan nog eens luisteren. On the beach in LA, we just follow the sun. Ik ben daar trouwens nog geweest. On the beach in LA, 2 maanden geleden, voor de eerste keer in Amerika geweest. Was schoonzand, maar dat van Oostende is nog iets mooier. Ah. Marie uit Bree, zeg het eens. Welke song kregen we en wie hoorden we?
2: Alex Lucas, Magic With You. I miss this magic
0: with you. Dat is ook juist. Het is van DJ-licious. Maar Alex Lucas is de zanger. En DJ-licious die komt straks naar Oostende. Gaat een optreden geven samen met Milo om 5. En dan gaat hij deze ook zingen, hoor. Een heel persoonlijk nummer over zijn vriendin die vaak in het buitenland zit. En die zelf ook. Dus ja, het brengt wat teweeg.

Taylor Swift. Haar zomer kan sowieso niet meer stuk, want ja, ze is getrouwd. Dus ja, dat is toch van het beste. Er wordt gezegd dat trouwen de schoonste dag van je leven is. Dus ja. Of een kind krijgen, dat ook. Dat gaat ons Emma Salde meemaken deze zomer. Je hoort ze zo meteen op je radio vanaf 1 uur. Ik heb nog Kevin Little voor jou. You

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: 1 uur, heel erg goedemiddag. Het nieuws krijg je van Niels.
2: Goedemiddag. In Pilsen, Hoeselt in Limburg is vanmorgen een kindje van 2 overleden. Het zat achter op de fiets bij een volwassene toen ze gegrepen werden door een auto. Het kindje werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. En geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Dat betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De doodsoorzaak, of de oorzaak liever van de brand, wordt nog verder onderzocht. Dat zegt de arbeidsauditeur.
3: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk te zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het defect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
2: 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Britse tieners krijgen een avondklok voor sociale media. Heel concreet zullen jongeren van 16 en 17 tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op apps als TikTok of YouTube kunnen. Dat heeft de Britse regering beslist. De vraag is hoe effectief dat zal zijn, want jongeren kunnen de instellingen wel nog zelf aanpassen. Eerder dit jaar besliste de Britse regering ook al dat jongeren onder de 16 vanaf volgend jaar helemaal niet meer op sociale media mogen. En sportroodduivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League dus, dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen tijd bij Lille in Frankrijk. En nog het weer, volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden.
1: En heel goed nieuws, op dit moment is er geen enkele plek op de Vlaamse snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest.
0: Emma Salden.
1: Als jij kan fluiten, dan mag je dat zo meteen bewijzen met de intro van Maroon 5 via een spraakberichtje in de Q-app. Laat

Maroon 5 en Christina Aguilera en Kelly Atilte die gaat al fluitend door de woensdagmiddag. Ik zou heel graag willen meedoen, maar ik kan niet fluiten, helaas. Q Music. Goed, je zit hier heel goed door bij Q op deze zonovergoten woensdag. Met nu de wondermooie stem van Bas Serra. Dit is All Because of You.

0: Argos. Joel Curry en Emily Kay met Head and Heart. Zomer van 1969. Toen was ik nog lang niet geboren, maar toen droeg iedereen een jeans met brede pijpen. Als t-shirt, ja, zoiets flower power-achtig. En in de maand juni landde de eerste mens op de maan. En over die legendarische zomer is nu ook toevallig een nummer gemaakt. Die hoor jij zo meteen na Sienna Spiral.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Met wat zout en een kwakske mayonaise.
2: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende.
3: Maximum zomer.
4: Q-music.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons, dat komt dat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
3: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
4: Help me go home.
3: Beleef die Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

die uit Antwerpen, die zegt, ik ben geboren in de zomer van 1969. Volgende week, 23 juli, dan vier ik mijn 57ste verjaardag. Brian Adams bij Q met Summer of 69. En vandaag echt heel schoon bezoek aan het Q Beach House van deze twee kerels. Niemand minder dan Milo en DJ-licious, die komen een mini-optreden geven. Om 5 uur begint het. Dan kan je dus dit nummer live meemaken. Dus als je in de buurt bent, kom af. En anders kan je sowieso alles live volgen via de radio.

0: Snow Patrol met Chasing Cars. If I just lay here. Spraakberichtje binnengekomen van Sanne uit Essen. Would you lie with me
1: and just forget the world? Maar vandaag ben ik er ook bij. Doei!
0: Ja, dat hoor ik heel graag dat jij erbij bent. Zometeen hier bij Q op de middagmenu een goede sappige jelly roll. Dat zou toch echt een bestelling in het frituur kunnen zijn. Goed, eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 2:58 en op dit moment gaat het op 1 plek traag. Dat is richting Antwerpen op de E17. Daar moet je een kwartier bij rekenen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten. Q.

0: als jij zo wat last hebt van een vervelende middagdip, dan moet je zeker nog even blijven hangen, want Thomas Gray en Afrojack die komen er zo meteen wat beats tegenaan kletsen.
1: De mooiste honden van het land komen volgende week donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Volgende week donderdag bij Ulrike Douwer.
2: Q Music.
3: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
4: Mannetjes,
5: Pompie.
4: Nu vrijdag
5: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
4: En het is nog nee tegen BTW.
5: Weten we.
4: Maar niet voor iedereen, hè.
5: Weten we.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
5: Weten we.
4: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
6: Naar Gamma.
4: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
5: Weten we.
7: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
9: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Jouw nummer 27 in de Q-top 40. Thomas Gray met Rumors. Maximum. Nu zondag, dan is het de grote finale van het WK voetbal. En sinds gisteravond is de eerste finalist bekend. Spanje die heeft gisteravond Frankrijk naar huis gespeeld. En vanavond dus op de planning de tweede halve finale. Het is Engeland tegen Argentinië. En Nick die is er helemaal klaar voor.
1: Ik supporter voor Engeland, want voetbal must come home.
0: Hey, daar ga ik helemaal mee akkoord. Ik vind ook dat Engeland het WK moet winnen. Zometeen even naar Zweden. Die zijn al lang terug thuis van het WK. Weer knekkenbrood en kotboulara aan het eten. Eerst nog Lee & Rimes bij Q.

Dat is de zomerhit van vorig jaar. Swedish House Mafia met Wait So Long By Q. Zometeen na 2 uur ben ik op zoek naar de beste Belgische hits. Dus ik stel voor dat jij je muzikaal brein nu al even inschakelt en dan mag je zometeen antwoord geven na 2 uur. Eerst nog Mika met Relax and Take It Easy.

0: House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Goedemiddag, het nieuws van 2 uur krijg je van Niels.
4: Goedemiddag. In Bilze, Hoeselt in Limburg is vanmorgen een kindje van 2 overleden. Het zat achter op de fiets bij een volwassene toen ze gegrepen werden door een auto. Het kindje werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. 4 van de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw in Brussel werkten voor dezelfde firma. Een metaalbedrijf uit Alken in Limburg. Collega Rosalie Pieters is in Brussel.
5: Een bedrijf gespecialiseerd in lassen en lasersnijden. Het is een klein bedrijf waar eigenlijk maar 8 mensen werken. Een van de zaakvoerders zat ook mee in de lift. Dus je kan je inbeelden dat dat daar aankomt als een enorme schok. Een zware balans daar in Alken.
4: Ze kwamen om het leven toen een lift naar beneden stortte tijdens een brand. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En sportroorduivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League dus, dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen jaren bij Lille in Frankrijk. En het weer nog volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden.
3: Op dit moment gaat de traag richting Antwerpen op de E17. Daar moet je een half uur rekenen tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. Om de Brusselse ring op de binnenring is een ongeval gebeurd. Een kwartier erbij tussen Machelen en Zaventem. En op de Brusselse buitenring 5 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem-Hennolaan. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
0: Emma Salden.
3: Het is een woensdagmiddag propvol zomerhits. Zometeen de Bausa na Carol G. Dat is heerlijk toch?

Voor als je het nog niet gehoord hebt, Q heeft een eigen band. De Q Party Band. Het eerste officiële optreden staat gepland op volgende week dinsdag op 21 juli, nationale feestdag, hier aan het Kew Beach House. En ze zijn van plan om allemaal covers te brengen van bekende Belgische hits. Maar, ze zijn de playlist nog aan het samenstellen. En jij beslist welk nummer ze gaan zingen. Je doet dat door nu titel en artiest door te sturen via een berichtje in de Q-app. En wie weet hoor je dan jouw favoriete Belgische hit hier live op het strand van Oostende. Dus denk dan bijvoorbeeld aan muziek van Camille, Mille Kink, Pommely Thijs, Sabbeke Goris, Maxime, Berre, Belle Perez. Het kan allemaal.

0: Summers met I Just Might Back You. Volgende week dinsdag, 21 juli, dus een belangrijke dag, nationale feestdag. Maar vooral het eerste officiële optreden van de Q Party Band. Het gaat door hier aan het Q Beach House in Oostende. Ze brengen bekende Belgische hits en jij bepaalt mee welk nummer dat ze zingen. Zo is er een berichtje binnengekomen van Robin uit Eeklo, die zegt: wij komen zeker af, want wij hebben inderdaad een dagje vrij. En het zou echt heel leuk zijn als ze Clouseau met de tegenpartij brengen. En dan is er ook nog Stien uit Kalken, die wil heel graag een cover van Pommelin Thijs met Atlas horen. Zometeen nog een nummer dat echt niet mag ontbreken.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer.
2: Ik zoek altijd af en af.
1: Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond.
2: Ik was stuk.
1: Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
6: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
7: Van Christopher Nolan.
8: No one could stand between me and home.
7: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
9: Let's go!
7: The Odyssey, nu in de bioscoop.

Het doet het toch weer hoor, stuurt Gert uit Neerpelt over de Q-top, schrijft deze week. Somber, but my body isn't ready. Zometeen dan hoor jij een DJ die al 15 jaar lang aan de wereldtop staat, maar pas dit weekend voor de allereerste keer op Tomorrowland draait. Nu zondag 19 juli staat dat te gebeuren op de mainstage. Dus als jij erbij bent, dan ga je echt geschiedenis meemaken. Je hoort hem zometeen. Nou, deze goede classic. Dit is Aiken bij Q met Right Now. Goedemiddag.

weekend staat hij voor de allereerste keer na 15 jaar carrière op Tomorrowland. Wel direct op de mainstage hoor, natuurlijk. Calvin Harris met de Blessings en Timo uit Paal die laat weten in de Q-app dat hij erbij gaat zijn. Dat gaat zo zot worden. Ondertussen 2:58 op jouw woensdagmiddag. Even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Op dit moment gaat het traag op de Brusselsring, op de binnenring. Daar is een ongeval gebeurd. 3 kwartier erbij tussen Grimbergen en Zaventem. Op de Brusselse buitenring 10 minuten rekenen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem het Lodaan. En ook nog 5 minuten tussen Machelen, ter hoogte van Machelen. Dan ook nog traag richting Antwerpen op de E17. 40 minuten tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West. Op de A12 naar Antwerpen 5 minuten tussen Aartselaar en de Kontigse Steenweg. Dus schuift ook nog aan richting Brussel op de E19. 12 minuten erbij tussen Vilvoorde, de Luchthavenlaan en Machelen. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.

0: Larsen met Words Back You. Oké. Ik heb het zo net even gecheckt. In totaal staan er 9 Belgen in de Q-top 40. Dat is een heel mooi getal. Maar er is 1 Belg die er echt wel met kop en schouders bovenuit steekt. En die elke week zot veel likes van jou krijgt. Je hoort hem zo meteen na Judith en Michael Jackson.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
2: En na het eten, Rob.
4: C-c-mo.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Wat gooien we straks op de barbecue?
6: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
5: Een goeie visje.
6: Of een lekkere langoustine.
5: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmes.
9: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.

Michael Jackson. Met Thriller bij Q. En een goeiemiddag aan Lina uit Ruisbroek. Die laat weten in de Q-app dat hij nog aan het werk is deze maand. Pas in augustus begint haar vakantie. Maar ze zegt dankjewel voor de goede muziek. Dat is heel graag gedaan. Het is nu hoog tijd voor de boekhouding van de Q-top 40. De Q-top 40. Want het is eigenlijk echt zot hoeveel Belgisch talent er in de Q-top 40 staat deze week. In totaal 9 artiesten, dat heb ik zo net even gecheckt. Onder andere Camille, die staat erin. Met het nummer Nu dat je weg bent, die staat op plek 39. Berre vind je ook terug. Met het nummer Yesterday, Today, Tomorrow, die staat dan weer op plek 33. Millekink doet het ook heel goed.

0: eerste Belg in de Q-top 40 is deze week Meteo. Q-music. Misschien...
1: Q-music.
0: Ja, dat het Sunsetconcert van nu zaterdag er wel iets voor iets tussen zit. Hij staat op plek 8 in de Q-top 40 en met het nummer Nooduitgang.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand krijgt me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

dat past volledig bij zijn vibe, want die laat weten in de Q-app dat zijn congé payé bijna begint. Goed, nu nog voor 3 uur deze gitaar. Het is die van Nate Smith. Dit is Fix What You Didn't Break.

0: uur. Goedemiddag, het nieuws krijg je van Serafine.
1: Goedemiddag. Het scheepvaartverkeer in het deurgangdok ligt nog altijd stil. Aanleiding is het giftige lek dat gisteravond op een vrachtschip ontstond. In totaal werden 186 personen afgevoerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Collega Maarten Knuts.
2: Er is een gat in die container van 10 op 10 centimeter. Dat wordt nu dus gedicht. En dat hele containerschip staat op dit moment ook in een bak. Een bak om het lekken tegen te gaan. Eigenlijk, daar zit ook kalk in. En die kalk moet dat toxische gas ook absorberen. Als dat gebeurd is, dan gaan ze straks ook kijken of de lading van dat schip, van die containers, is aangetast.
1: Daarna volgt er ook een controle. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld. 4 van de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw in Brussel werkten voor dezelfde firma. Een metaalbedrijf uit Elke in Limburg. Collega Rosalie Pieters.
3: Een bedrijf gespecialiseerd in lassen en lasersnijden. Het is een klein bedrijf waar eigenlijk maar 8 mensen werken. Een van de zaakvoerders zat ook mee in de lift, dus je kan je inbeelden dat dat daar aankomt als een enorme schok, een zware balans daar in Alken.
1: Ze kwamen om het leven toen een lift naar beneden stortte tijdens een brand. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En tennis, onze landgenoot Raphaël Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het toernooi van Gstaad. Collignon versloeg een Italiaan in 2 sets, het werd 2 keer 7-6. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Monegask of een Duitser. Volop zon en warm tot de 31 graden in het binnenland. Aan de kust is het frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperatuur rond de 30 graden.
0: Op dit moment gaat het traag op de Brusselse ring. Op de binnenring een uur rekenen tussen Stroombeek, Bever en Diegem en 5 minuten erbij tussen Diegem en Zaventem. Op de Brusselse buitenring een kwartier extra tussen Wezenbeek-Op en Sint-Stevens-Woluwe. Dan richting Antwerpen op de E17 een half uur erbij tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. En richting Brussel op de E19 ook nog 20 minuten extra tussen Zemst en Machelen. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
4: Emma Salden.
0: Ah, je bent nog in heel goed gezelschap hoor. Martin Garrix en Ed Sheeran die komen eraan na Coldplay. Dit is We Pray.

0: Martin Garrix. My lungs are screaming. En Ed Sheeran. This heart is bleeding. Met Repeated by Q. I love this feeling. Zeg, belangrijke oproep. So als er iemand tips heeft tegen een hondenallergie, dan mag je die nu altijd delen via een Q-app. Love and Beauty 2026. Want ik ga het kunnen gebruiken hoor, volgende week donderdag. Q-DJ Ulrike Tauer die organiseert de tweede editie van Bluff and Beauty. Ze gaat op zoek naar de twee knapste honden. En gisteravond in de show was er Gianni uit Aigen. En die gaat echt vol een bak voor de overwinning. Hij heeft zich ingeschreven met een hele goede reden.
1: Hey Ulrike, Gianni hier. Ik heb mijn hondje Mila ingeschreven voor Bluff and Beauty. Zij is een hele prachtige kokapoe van 5 maanden oud die nu al high five kan geven. Oh. Ik ben ervan overtuigd dat ze jouw hartje ook verovert als je haar ontmoet. Hopelijk tot snel. Dag.
0: Oh, dat is wel heel schattig, hè? Een puppy van 5 maanden oud. Jammer van mijn hondenallergie. Maar goed, volgende week donderdag dan gaat de verkiezing door. Hier in Oostende aan het Q Beach House. En inschrijven voor Bluff and Beauty, dat kan nog altijd. Dat doe je via qmusic.be of via de Q-app. En Alanis Morissette, die zou eigenlijk ook kunnen meedoen met die verkiezing. Want die zit met een hele schattige chihuahua thuis. Q-music.

0: 2 van 10 om te zien in Middelkerken. Met dit duo op de line-up. Maxime en Babette met Hoe dan ook. Zometeen nieuwe muziek in de playlist van Kiona, Imagine Dragons.
1: De mooiste honden van het land komen volgende week donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Volgende week donderdag bij Ulrike Douwer.
2: Q-Music.
3: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
4: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

Emily Sandé met Read All About It bij Q. Welkom bij de woensdagmiddag. Nu een piano gevraagd, alsjeblieft. Oh nee, wacht hè. Dat is fout, hè. Dat is niet de piano die ik nodig heb. Dat is de piano van Beethoven. Als ik dat laat uitspelen, dan heb ik morgen mijn C4 onder mijn neus. Dus dat ga ik jou niet aandoen. Wacht, hè. Deze piano... Ah, nee, dat is de piano van John Legend. Dat is ook niet de piano die ik nodig heb. Heroïsche piano, dat zoek ik. Ja, voilà. Gevonden. Daar was ik naar op zoek. Een piano van 12 jaar geleden, maar een piano die je wel echt nooit, nooit beu wordt. Heppakee, het is die van de script. Jij luistert naar de woensdagmiddag van Q en je zit hier heel goed door. Dit is Superheroes.

0: Goedemiddag aan Margot uit Wetteren. Die laat weten in de Q-app dat hij op dit moment lekker in de tuin ligt. Maar Q is er altijd bij, hoor. Dat hoor ik heel graag. De script met superheroes. Ondertussen 3:58. En op dit moment gaat het traag op de Brusselse ring. Op de binnenring 40 minuten rekenen tussen Stroombeek, Bever en Diegem. Op de Brusselse buitenring 6 minuten extra tussen Stroombeek, Bever en Jetten. Dan richting Antwerpen op de E17. 22 minuten erbij tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. Richting Brussel op de E19. Een kwartier tussen Zemst en Machelen. En het gaat ook nog traag op de ring rond Gent richting Oostakker. 10 minuten rekenen tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
1: Emma Salden.

0: Jason Derulo en Savage Love. Er is nog voor ieder wat wils hoor vandaag. Onder andere een hit, want je krijgt de nummer 4 in de Q-top 40. Maar ook een classic. En de naam van de artiesten rijmt op Retteketet.
1: Hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwartje mayonaise.
2: Luister op de Nationale Feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende.
3: Maximum Summer. Q-Music.
0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Oh ja, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
6: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

0: redelijk druk. Maar goed nieuws, dat heb ik ook gespot. Er zijn nog een paar vrije tafeltjes en die kunnen dan van jou zijn.
1: Cue Music.
0: Maar uiteraard kan je ook alles volgen hoor, via de radio. Zometeen de sterkste stijger in de Q-top 40 na Bazaar met Begin Opnieuw.

is uit Kortemark. Die zegt, ik zit hier ook lekker in het zonnetje. De kindjes zijn aan het spelen in de tuin en Q is erbij. Het wordt enkel nog beter hoor, Iris. Want zometeen na 4 uur hoor jij Q-DJ Ulrike Dauer. Van mij krijg je nog een Italiaan, dat is altijd lekker. Damiano David met Next Summer. Na Armie van Buren. This is what it feels like. Nobody.

0: Linde.
1: Sounds better with you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q-Beach House in Oostende.
0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Goedemiddag, het nieuws van 4 krijg je van Serafien. Goedemiddag. In het deurgangdok in de haven van Antwerpen kan het scheepvaartverkeer stilaan hervatten. Een van de twee terminals mag opnieuw open, dat meldt de haven van Antwerpen. Gisteravond werd het deurgangdok uit voorzorg gesloten nadat er een giftig lek was ontstaan op een vrachtschip. In totaal werden 186 personen medisch geëvacueerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Er heeft een zware brand gewoed in een woning in Kesselo in Vlaams-Brabant. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd. Na zo'n uurtje kregen de hulpdiensten het vuur onder controle. Er vielen ook geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In heel Vlaams-Brabant geldt vanaf vrijdag een oppompverbod door de droogte. Dat meldt de provincie-gouverneur. Het is dan verboden om water te halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Ook in West-Vlaanderen en Limburg geldt al een oppompverbod, net zoals in grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Morgen komt ook de droogtecommissie samen om extra maatregelen te bespreken. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het toernooi van Gstaad. Collignon versloeg een Italiaan in 2 sets. Het werd 2 keer 7-6. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Monegask of een Duitser. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust is het frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. En wel wat files op dit moment. Ik ga er met jou eventjes door. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout, is een ongeval gebeurd. Een half uur erbij. In de richting van Gent, tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy-tunnel, daar is het 5 minuten langer. Richting kust, op de E40 tussen Beernem en Brugge, 26 minuten extra. Richting Antwerpen op de E17, tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum, 20 minuten. En op de A12, tussen Berchem en Antwerpen Zuid, 5. Brusselse binnenring dan, tussen Strombeek-Bever en Machelen, 9 minuten extra. Op de buitenring tussen Strombeek, Bever en Jette 6. Richting Brussel ook nog aanschuiven op de E19 tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen. Daar is het 8 minuten langer. En op de ring rond Gent richting Oostakker tussen Zelzaten Noord en Gent Zeehaven 5 minuten. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Ulrike Douwer.
3: Live muziek in de show vandaag van DJ Licious en Milo. En de kampkoerier die gaat vandaag voor het eerst op pad.

0: Straks bezoek van DJ-licious en Milo, maar eerst eventjes kennis maken met de kampkoerier van Q-Music.
1: De kampkoerier. Vandaag geschreven, vandaag bezorgd.
0: De kampkoerier die gaat elke woensdag op pad. Ben jij 12 jaar of jonger en ben jij op kamp deze zomer? Dan kan onze koerier ervoor zorgen dat jouw brief van op kamp dezelfde dag nog bezorgd wordt aan het thuisfront. Vandaag geschreven, vandaag bezorgd. Dat is de service. Je kan je nog altijd inschrijven via de Q-app of qmusic.be. En het eerste kamp van deze zomer, dat is het Giro-kamp van de 7-jarige Stella in Essen. De kampkoerier die is daar op dit moment. Hoe is de sfeer daar bij Stella?
2: Klopt, Ulrike. Ik moet zeggen, de Giro hier is volledig actief. Ze zijn een heel groot spel aan het spelen. Maar ik heb Stella eventjes bij mij kunnen nemen, want ze heeft speciaal voor vandaag een brief geschreven. Nu heeft ze mij al wel toegegeven dat het niet haar eerste brief is die ze hier op kamp schrijft, maar wel haar derde. Nu, het is ook haar eerste kamp. Je kan het haar niet kwalijk nemen, natuurlijk. Maar het is een prachtige brief. Ik heb hem al eens eventjes mogen lezen. Maar Stella, ik ga het jou vooral eventjes zelf vragen. Hoe vind je jouw allereerste Giro-kamp?
3: Leuk.
2: En wat maakt het zo leuk voor jou? Vertel eens.
3: Dat we veel mogen spelen.
2: Oké, veel spelletjes hoor ik. Vertel eens, wat is het allerleukste spel dat je dit kamp al hebt gespeeld?
3: Water in bloemen.
2: En wat is dat?
3: Je doet je hoofd in een bak water. Daarna moet je naar een bak bloem rennen. Je hoofd daar ook in stoppen. En met je neus graven en met je mond een snoepje proberen te pakken dat erin zit.
2: Belangrijke vraag stellen. Hebben jullie daarna mogen wassen?
3: Ja.
2: Ja, oké. Dat is al heel goed. Dat is al heel goed. Dat gaan de ouders zeer leuk vinden. Stella, je hebt een brief geschreven. Wat is het belangrijkste dat je in die brief hebt geschreven?
3: Weet ik niet.
2: Nee, misschien moeten we dat gewoon straks samen ontdekken dan. Maar ik heb wel gehoord dat je niks hebt geschreven over het eten hier op kamp. Waarom niet?
3: Weet ik niet.
2: Nee, is dat misschien omdat er gerechten waren die je minder lekker vond?
3: Misschien.
2: Zoals?
3: Hete bliksem.
2: Hete bliksem, dat vond je niet lekker, maar de keuken heeft ook al wel iets goed gedaan, want wat was het beste dat je hier op kamp hebt gegeten?
3: Frietjes met stoofvlees.
2: Amai, maar dat is genieten. Dat krijg ik thuis zelfs niet. Dat is, daar ben ik jaloers op, Stella. Wel, er staat dus van alles, Ulrike, in die brief van Stella. En ik moet zeggen, het is een van de prachtigste kinderbrieven die ik ooit heb gelezen. Je weet het, ik ben sneller dan een postduif. Dus ik ga stilaan aanzetten naar Grembergen om daar de ouders van Stella te verrassen met een brief die ze zelf vandaag geschreven heeft.
0: Alright, dus van Essen naar Grembergen, dat is wel een eindje. Veel succes. Geef vooral een seintje als je er bent, hè, kampkoerier?
2: Zal ik doen, Ulrike.
0: Alright, tot later in de show.

0: Kampcourier is onderweg van Essen naar Grembergen. Dat is toch momenteel een uur en een kwartier rijden. Is nog wel even onderweg met de brief van Stella. Maar hij maakt wel waar wat hij belooft. Vandaag geschreven, vandaag geleverd.
1: All you hear is love.
0: En jij krijgt elke dag in All You Hear Is Love de keuze tussen twee artiesten op basis van hun persoonlijkheid. Of de muziek ook een match is met jou, dat ontdek je pas later. Artiest 1 vandaag, dat is iemand die marathons loopt, die graag flirt en veel boa's in de kast heeft hangen. Artiest 2, die heeft twee kinderen, is een snelheidsduivel en een familiemens. Wie van die twee artiesten denk jij dat het beste bij jou past? Ga je voor nummertje 1 of nummertje 2? Mag je nu doorsturen in de Q-app.
2: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
4: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar 1,95 euro per week en altijd opzegbaar. Tot

0: ze moet zeggen, gewoon nog eens terugkomen naar België binnenkort. Hè, voilà.
1: All you hear is love.
2: All you hear is love.
0: Het volgende nummer op Q hangt af van de voorkeur van Pieter uit Weinigem. Goedemiddag.
3: Dag, Ulrike.
0: Hallo. Zeg Pieter, hoe was je dag al vandaag?
3: Goed, ik heb gewerkt als verpleegkundige op het universitair ziekenhuis. Dus mijn dag zit er net op en ik was net onderweg om mijn zoontje op te halen aan de crash.
0: Oké, super. Heeft hij een toffe dag gehad in de crash of ga je dat straks ontdekken?
3: Dat wordt nog heel spannend, want we zijn momenteel ook bezig met de zinnelijkheidstraining.
0: Oh.
3: Waar het een wisselend succes is. Maar we hopen op het best, dus ik ben benieuwd wat ze biedt.
0: Ga je straks zo'n plastieke zak krijgen met daarin de schade van vandaag?
3: Ja, ik vrees ervoor. Maar dat is niet erg, dat hoort erbij.
0: Het hoort erbij, het is dat. Ik heb jou daarnet twee artiesten voorgesteld. Ik zal ze nog eventjes overlopen. Artiest 1, dat is iemand die marathons loopt, die graag flirt en veel boas in de kast heeft hangen. Artiest 2, dat is iemand met twee kinderen, een snelheidsduivel en een familiemens. Met welke van die twee artiesten voel jij de minste klik en waarom?
3: De minste klik met nummer 2. Snelheidsduivel ben ik niet. Familiemens en de kinderen op zich wel, maar dat snelheidsgegeven heb ik niet. Dus mijn voorkeur gaat voornamelijk naar de andere persoon.
0: Oké, dus artiest 2 valt af. Je gaat dus niet voor Koen Wouters.
3: Ook een goede keuze geweest, maar...
0: Nee. Je blijft overtuigd van artiest 1. Dan gaan we samen eens ontdekken wie dat is. Of heb je zelf al een idee?
3: Ik heb stiekem al wel een idee. En eigenlijk door maar één item van de dingen dat je heeft opgenoemd, het marathon gegeven.
0: Ja?
3: Ja, ik denk daarbij aan Harry Styles.
0: Harry Styles?
3: Mijn goede vriend, moet ik zeggen. Die heeft vorig jaar de Berlijn Marathon onder de 3 uur gelopen. En ik ben daar momenteel ook voor aan het trainen. Niet voor onder de 3 uur te geraken, maar wel voor de Marathon van Berlijn
0: succesvol
3: uit te lopen.
0: Oké, dus Harry Styles, die inspireert jou wel om hetzelfde te doen.
3: Jawel, ik vind dat heel knap dat je eigenlijk, ondanks dat je eigenlijk een superdruk leven hebt als internationale artiest, toch nog de tijd vindt om daar intensief op te trainen en zo'n mooie tijd te lopen. Want onder de 3 uur, dat is iets waar ik eigenlijk al jaren van aan het dromen ben, maar waar ik nooit aan ga geraken.
0: Nee. En heb jij daar een beetje tijd voor met een zoontje?
3: Dat is zoeken. Laten we zeggen dat ik heel dankbaar ben voor de opvang dat mijn vrouw soms voorziet in de momenten dat ik kan gaan lopen. Maar over het algemeen lukt dat wel. En ik ben geen topsporter, dus ik weet dat er offers gemaakt moeten worden. En dat resulteert in een soms wat mindere tijd, maar het is het gevoel van het lopen en dat primeert wel.
0: Ik voel de passie tot hier. Het zou nu heel stom zijn moest de artiest in kwestie niet Harry Styles zijn. Maar gelukkig was het inderdaad Harry Styles waarmee je matcht. Proficiat.
3: Ja, dat is cool.
0: Je vindt zijn muziek hopelijk ook leuk, want ik heb Watermelon Sugar klaarstaan.
3: Ah, dat is perfect. Dat is perfect.
0: Voilà.
3: Dat vind ik een van zijn betere nummers.
0: Super, dan gaan we er gewoon voor gaan. Dankjewel om mee te spelen. Fijne dag nog, Salukes en Pieter. Doei. En succes met lopen. Tada.
3: Dankjewel.

0: sugar.
1: Ondertussen krijg ik hier berichten van luisteraars van op de E40. Van Kaya, die daar compleet vast staat. Maar Serafine, daar is ook een zwaar verkeersongeval gebeurd. Hè. Op die E40 richting kust, wat is daar precies gebeurd?
2: Ja, het gaat om een kettingbotsing met een tiental auto's. De snelweg is volledig afgesloten ter hoogte van Brugge. Ik heb contact gehad met het Vlaams Verkeerscentrum. En dat vertelde dat die hinder daar nog wel eens lang zou kunnen duren. Volgens de woordvoerder is er een auto stilgevallen op de linkerrijstrook, waarna andere auto's op die wagen ingereden zijn. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn, maar de file groeit snel aan. En dan Annie Gerards en Ray Verhagen, beter bekend als de Bomma en Albert van familie, zijn ontvangen op het kasteel van Laeken. Ze vierden er samen met koning Filip en koningin Mathilde hun 100ste verjaardag. Een enorme eer noemden de Bomma en Albert het. Vanaf september zijn ze ook allebei terug te zien in familie. Voor hun 36e seizoen op rij is dat al. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland aan de kust. Frisser morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden.
1: Yes. Eens kijken of er nog andere files staan op dit moment. Jawel, op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 1 uur en 3 minuten erbij. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 13 minuten. Dan die file waar we het net over hadden op de E40 richting kust, tussen Beernem en Brugge. Hier staat bij mij dat het 1 uur extra is, maar het zou nog meer kunnen worden. Richting Antwerpen op de A12, tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Ook een ongeval gebeurd, 22 minuten erbij. Zeg, voorzichtig op de baan allemaal. Ik lees dat hier allemaal niet graag voor, hè. En op de E17 ook nog richting Antwerpen, tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum, 12 minuten extra. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.

0: bezoek zometeen van een nieuw muzikaal duo, DJ-licious en Milo. Ze gaan om 5 uur een paar nummers spelen op het podium van het Q Beach House. Kan je meevolgen op de livestream van Q? En Milo, die was gisteren jarig. Dus ik heb nog een cadeautje voor Milo en ik hoop dat hij daar kei blij mee gaat zijn.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd af. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Q
2: Music. Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow! Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
6: Nu bij Zelfbouwmarkt, mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Het zijn solden bij Maas Mechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.

0: Ja, bezoek in de studio van het Q Beach House. Next month. Niet één, maar twee gasten op bezoek. Het zijn DJ-licious en Milo. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hey, hallo.
0: Goedemiddag, jullie hebben samen een nummer gemaakt. Forever Young heet dat. Forever Young. Het is een nummer over je innerlijke kind levendig houden. Klopt, toch?
1: Ja, ja, voilà. Absoluut. Ja.
0: Okay. Ja, dat nummer gaan jullie na 5 uur sowieso live brengen tijdens een mini-optreden op het terras van ons Q Beach House. Maar, Milo, gisteren was je jarig. Dikke proficiat.
2: Dankjewel.
0: Hoe voelt het om 45 geworden te zijn?
2: Het is nog een nieuw gevoel, ik kan er nog niet veel over zeggen. Het is mijn eerste dag. Dat is een gekke leeftijd, moet ik zeggen, maar ook wel een mooi rond getal, dus ik kijk er naar uit.
0: Ja, was het erger dan 40 worden?
2: Ik vond 40 worden niet zo erg. 45 eigenlijk ook niet. Ik denk bij dit soort leeftijden dat ik binnen 20 jaar mijn heimwee ga terugdenken aan die mooie tijd van 40. Dus nee, ja. Ik ben bijzonder blij dat ik nog steeds kan doen wat ik het liefste doe. Ja. Muziek maken, dus nee.
0: Dat is mooi. Ik moet het vragen, ja, hoe forever young ben je dan als je daar een nummer over maakt op die manier?
2: Een gevoel bedoel je?
0: Mm-hmm.
2: Op de goede weken voel ik me zeer forever young. Is dat een goed antwoord?
0: Ik vind dat een prima antwoord. DJ-licious, kan jij dan nog toppen, dat antwoord?
1: Nee, ik kan Milo nooit toppen. Dat is de reden omdat ik op deze song mee heb.
0: We zitten wel in een soort van complot samen, DJ-licious. Ja. We hebben jou gisteren stiekem een berichtje gestuurd.
1: Klopt.
0: Maar wat kunnen wij als cadeau voorzien voor de verjaardag van Milo? Je hebt ons een goede tip gegeven en het ligt hier klaar naast mij. Dus ik ga het gewoon eventjes overhandigen.
3: Jij mag het doen. Voilà.
0: Je mag het zeker omschrijven wat je vast hebt, wat je ziet, jouw eerste indruk.
2: De vorm van een kennel en er zit precies een levend dier.
0: Dat is niet waar. Nee, nee, het is niks levend, geen zorgen.
2: Ik weet dat ik heel graag een puppy zou hebben, dus ik vermoed...
0: Het is geen puppy, Milo. Het is geen puppy. Okay. Maar wat is het wel?
2: Het is een puppy in de vorm van een t-shirt. Er staat op, die goal tegen Spanje pakken ze ons niet meer af. Die goal tegen Spanje. Ik van de ketelaren.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, dat is inderdaad. Dat is een leuke t-shirt. Ja. Dankjewel.
1: Ik wist dat een zot staat van voetbal. Hij babbelt eigenlijk maar over één ding. Als het niet over muziek gaat, dat is voetbal. Dus dat is.
0: Voilà. En voorlopig heeft Spanje tegen ons... Allee, wij hebben één goal gescoord tegen Spanje als enige, toch? Hè? Jij weet dat toch? Als
2: ja, Verdi en België hebben het Spanje het moeilijkst gemaakt tot nu toe op het WK.
0: Voilà.
2: Ja.
0: Exact, exact. Goed.
2: Heel tof, dankjewel. Die t-shirt, ik heb niet veel t-shirts, dus dat komt goed van pas.
0: Dat komt goed van pas, altijd een t-shirt. Je mag ook switchen, hè, straks, als je zoiets hebt van ik voel deze t-shirt straks op het podium.
2: Voor die puppy alsnog.
0: Nee, we hebben geen puppy, Milo. Dat is volgende week donderdag. Dan is het Bluff & Beauty. Dan mag je zeker langskomen.
2: Oké, dan kom ik nog eens.
0: Om hondjes te spotten hier in het Beach House. Altijd welkom. Nee, maar dus, ja, DJ-licious, heb jij iets met voetbal gehad de laatste tijd? Heb jij het wat gevolgd?
1: Ik ben een gigantische voetbalfreak. Ik denk even hard als Jonathan. Ik heb bijna elke wedstrijd gezien als het op een degelijk uur was of als ik aan het optreden was ook. En ik moest draaien tijdens de match tegen Spanje trouwens.
0: Ah, echt?
1: En ik heb mijn gsm naast mijn mengpaneel.
0: Ik snap het. Ik snap het. Een unieke ervaring.
1: Weet je wel.
0: Ja. Maar ja, er is dan nog de finale en de troostfinale komen er nog aan. Vanavond de halve finale op de WK. Ga je dat een beetje kunnen volgen? Want ja, ik heb jouw agenda een keer bekeken. Lokerse feesten dit weekend. Ja.
1: Nee, nee, ook zo.
0: Tomorrowland dit weekend. Lokerse feesten binnenkort.
1: Ja.
0: Die Tomorrowland, dat gaat zonder vuurwerk zijn, hebben we vandaag begrepen.
1: Ja, klopt, ja.
0: Hoe voel jij je daarbij dat dat zo gaat zijn? Want ja, Tomorrowland zonder vuurwerk...
1: Voor mij is dat totaal oké, want ik sta niet in een tent binnen. Op de Freedom Stage, dus ik had sowieso geen vuurwerk. Maar ik snap het wel. Ik bedoel, we moeten wel voorzichtig zijn voor de natuur en zo. En zeker gezien het verhaal vorig jaar, dat snap ik wel volledig. Dat ze die... Er zullen natuurlijk heel veel mensen teleurgesteld zijn, want de mainstage en fireworks is kind of a thing voor heel veel mensen.
0: Het hoort erbij zo, hè?
1: Maar goed, het blijft ook wel gewoon Tomorrowland. Dus het is, hebben ze dat vuurwerk echt nodig? Maar lange niet. Dat is allemaal oké. Dat is totally fine.
0: Zoals slingers of zo. Het,
1: voilà.
0: Het geeft ook wel wat sfeer. Wij hebben hier zometeen geen vuurwerk in het Q Beach House. We zijn daar al op voorzien. Maar wel een podium. Daar, recht voor ons. Dus ik zou zeggen, ja, het is nu 4:15. Vertrek rustig richting daar. De mensen zitten al klaar. Wissel nog even van t-shirt, Milo. En dan kunnen we eraan beginnen. Hè? Goed, dan gaan we jullie iets na 5 uur live horen, ook hier op Q. Veel succes, veel plezier en tot straks. Hè?
1: Merci.

0: zaterdagavond, dan klinkt het Q Beach House zo.
1: Ik wil je nu, vanavond, morgen vroeg, want ik heb nooit genoeg.
0: Ja, ja, ja. Dan gaat Meteor een knaller van een sunsetconcert geven. Jij kan daarbij zijn, want letterlijk iedereen is welkom. Het is een gratis concert, het strand is groot, je kan erbij. Maar er is ook één golden ticket. Daarmee kan je

extreem VIP dat concert beleven. Jij en drie vrienden. Dat ticket gaat voorlopig naar Zina uit Boom. Want zij was de snelste tot nu toe om een hit van Meteor te herkennen. Haar tijd was 10 seconden en 50 honderdste. Als jij denkt, ik kan dat sneller, dan mag je nu de Q-app opengooien en sturen Golden Ticket. Je stuurt Golden Ticket en dan speel je straks mee. Q-music.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Goedemiddag, het nieuws van 5, dat krijg je van Serafien.
3: Goedemiddag. Op de E40 richting kust is een zware kettingbotsing gebeurd ter hoogte van Brugge. De snelweg is er volledig afgesloten. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
4: Eén voertuig is stilgevallen op de snelweg en daar zijn dan andere voertuigen op ingereden. In totaal zijn een tiental voertuigen betrokken, waaronder ook twee vrachtwagens en een deel daarvan moet getakeld worden. Dus die hinder zou wel eens lang kunnen duren. Al het verkeer moet daar bij Brugge de E40 verlaten en dan via een parallelweg de hinder passeren.
3: De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de politie zijn er verschillende gewonden gevallen. Op de E40 richting kust, nee, dat had ik zo net al. We gaan naar autobouwer Volvo Cars, blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren, vertelt premier Bart De Wever.
5: Nieuwe technieken, productiemogelijkheden, de beste technologie die op de wereld bestaat, die naar ons land gaat komen. Wat we vandaag hebben gehoord, is eerder een uitbreiding en nog het aantrekken van andere bedrijven in het ecosysteem van elektrische voertuigen, dat op het hoogste technologisch niveau zal worden gebracht dat deze wereld op dit moment kent.
3: Mogelijk gaat het om Chinese modellen als Polestar en zo. In totaal werken er 6000 mensen in de fabriek. In het deurgangdok in de haven van Antwerpen kan het scheepverkeer stilaan hervatten. Een van de twee terminals mag opnieuw open, dat meldt de haven van Antwerpen. Gisteravond werd het deurgangdok uit voorzorg gesloten nadat er een giftig lek was ontstaan op een vrachtschip. In totaal werden 186 personen medisch geëvalueerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. In heel Vlaams-Brabant geldt vanaf vrijdag een oppompverbod door de droogte, dat meldt de provincie-gouverneur. Het is dan verboden om water te halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Ook in West-Vlaanderen en Limburg geldt al een oppompverbod, net zoals in grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Morgen komt ook de droogtecommissie samen om extra maatregelen te bespreken. En Annie Gerards en Ray Verhagen, beter bekend als Bomma en Albert van familie, zijn ontvangen op het kasteel van Laken. Ze vierden er samen met koning Filip en koningin Mathilde hun 100ste verjaardag. Een enorme eer, noemden de Bomma en Albert het.
6: Doe die toch wel iets hoor. Je zegt, ja, dat zijn ook mensen gelijk dat wij zijn, maar als het dan zover is, dan raakt hij toch.
7: Je voelt wel een sociale bewogenheid, het pure interesse wat dat er in de maatschappij en ook in ons beroep eventueel leeft.
3: Vanaf september zijn ze ook allebei terug te zien in familie voor hun 36e seizoen op rij. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden.
2: Op dit moment 5 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Die ene file op de E40 richting kust tussen Beernum en Loppem. Hier staat bij mij nu 42 minuten extra, maar dat zou ook nog meer kunnen worden. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 27 minuten extra. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 18. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West verlies je 23 minuten. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever is het 16 minuten langer. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Ulrike Douwer.
2: Wie kan Zina uit Boom nog kloppen, nog sneller een hit van Meteor herkennen? Iemand

0: DJ Licious en Milo die zijn zich op dit moment aan het installeren op het podium van het Q Beach House voor hun mini-optreden van zometeen. En zaterdag op datzelfde podium Meteor. Iedereen is wel welkom voor het eerste Sunset-concert. Daar hoort ook één golden ticket bij. In dat ticket krijg je een topplek voor het concert voor jou en drie vrienden, jouw favoriete hapjes en drankjes, een overnachting in Hotel Rosa, dat is een duurzaam hotel vlakbij het Cursaal, en ook nog een extraatje van Meteor. Het is dus een concert op maat, dankzij Telenet, die je ook op maat kan maken. Een hele goede middag, dag Sander uit Waregem.
1: Goedemiddag, Ulrike.
0: Dag Sander, je bent fan van Meteor en net als je vrouw, maar jullie hebben hem nog nooit live bezig gezien. Hoe komt dat?
1: Ja, hij heeft in het Sportpaleis optredens gedaan. Mm-hmm. We hebben gewoon te lang gewacht voor tickets te hebben de dagen dat we komen.
0: Oké, nu was je rap, Sander, want je speelt mee voor het Golden Ticket. Maar dus, de nummers van Meteor, je kent ze toch wel, hè? Je hebt het een beetje geoefend, hè?
1: De nummers kennen, ja, maar de titels, dat is het probleem.
0: Ai, en dat is net het spel. Dus we gaan zien hoe het afloopt. Zometeen hoor jij het Sunset-concert van Meteor van op de dijk. Stap voor stap kom jij dichter bij het concert en jij moet zo snel mogelijk zeggen welke hit van Meteor je hoort. Je roept eerst stop en daarna wil ik de titel van het nummer. Is het juist, dan kom je op het scorebord. Is het fout, dan maak je helaas geen kans meer op dat golden ticket. De te kloppen tijd, Sander, is op dit moment 10 seconden 50/100ste. Dus je moet sowieso beter doen dan dat. De tijd begint als ik start zeg en jij roept dus stop als je de titel weet. Alright?
1: Goed.
0: Oké, spannend. Ik tel af. 3, 2, 1, start.

0: Ya, tú me toqué. Me, ya.
1: Hoe luisteren naar de tekst?
0: Ja. Stop.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ik ga hier iets zeggen. In noodgeval?
1: Oh nee, het is niet juist. Het is niet juist.
0: Ja. Het was,
1: ja, ik snap het. Het was niet nodig, is de juiste titel van het nummer.
0: Ja.
1: Maar ik vrees, Sander, zelfs dan was je tijd eigenlijk al er veel over aan het gaan. Dus helaas, het zal niet voor vandaag zijn, dat golden ticket.
0: Ik ga nog iets proberen, maar met een hulp leen.
1: Ga je doen, maar je bent ook super welkom. Gewoon ietsje minder VIP kan je er ook bij zijn, Sander. Dus altijd welkom nu zaterdag. Goed?
0: Ja, ik ga het weer doen.
1: Dankjewel om mee te spelen. Tot zaterdag. Doei!
0: Tot zaterdag. Doei. Q Music. Q sounds better with you. Lig in de pep.

0: Ik vrees dat Sander zijn vrouw wel nodig had voor het spel. Van het golden ticket voor hem en zijn vrouw, dat zal het dus niet worden. Zina, die maandag heeft meegespeeld, blijft voorlopig de winnares. Maar er komen nog twee spelmomenten, morgen en vrijdag. Meteor dus nu zaterdag op het podium van het Q-Beach House. Maar nu is het de beurt aan DJ-licious en Milo. Op het podium, nu voor een mini-optreden. Ze brengen hun zomerhit Forever Young en wij gaan gewoon meeluisteren. Voilà.
1: Goedemiddag Q-Beach House. Beseffen jullie dat jullie nu op de allerbeste plek in ons land zitten? In het binnenland is het 400 graden. Hier is er lekker windje. Maar dat is eigenlijk niet de reden waarom dat dit nu de beste plek in het land is. Vooral omdat er zometeen twee geweldige artiesten op dit podium komen te staan. Mag ik jullie applaus voor DJ-licious en Milo? Thank you.

0: Merci, Good Music!
1: Dankjewel.
2: Jazeker. Forever Young van DJ-licious en Milo, live van op het terras van het Q Beach House. De rest van het mini-optreden kan je volgen via de livestream. Vanavond staan ze ook nog op 10 om te zien in Middelkerken, dus daar kan je ook nog naartoe gaan. En wij gaan zo meteen verder in de show met Repeat of Niet.
3: De Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
4: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burger.
4: Hey, dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké.
4: Waarom neemde jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmes. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy. Lotto is op zoek naar voeten.
7: Hé? Voeten?
6: Die graag op grote voet leven.
7: Graag.
8: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
6: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
7: En na het eten erop.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €9.500.000. Lotto, omdat het kan. Q Music.

Als jij een sterke muzikale mening hebt, dan heb ik jou nodig in de Q-app. Repeat of niet? Om te oordelen over Marshmello. Die zit samen met Kelsey Ballerini al sinds begin van deze week in Repeat of Niet met een nieuw nummer. Dat heet Another Drink. Dat kan een 8 op 10 halen. Of het stopt hier natuurlijk, dat gaan we zo meteen meemaken. Maar jij beslist. Repeat of niet? Laat het weten in de Q-app en zet er zeker bij.

Another Drink van Marshmello en Kelsey Ballerini. Dat is wel een naam die ik nog vaker zou willen uitspreken op Q, die Kelsey Ballerini. Maar het hangt voor een stuk ook van jou af natuurlijk. Vind je dat een goed nummer, een grote hit in wording of niet? Voor Ronnie uit As is het helaas een niet. Dus het is niet, maar hij vindt het wel jammer, lees ik daarin. Voor Stan is het een niet. Er zijn al betere nummers geweest van Marshmello. We zijn misschien wel een beetje verwend, dat klopt. Lore uit Willebroek, die stuurt repeat. Mag veel vaker gespeeld worden. Nochtans geen fan van drinken, maar dit nummer heeft wel absoluut iets. Nathalie uit Antwerpen, die stuurt een 10 op 10, repeat. Kaylee uit Westerlo, repeat, een echte meezinger. Je voelt het aan alles, de repeaten zijn uiteraard in de meerderheid. Dus vanavond hoor je het nummer opnieuw en dat zal rond 20 over 9 zijn. Voor dan de 9e keer bij Jore Lintzen. Nu Ed Sheeran en dat heerlijke As Is Am.

0: Stay, de Kid Laroi en JB. Daarmee is het 6:30. Het zit al een tijdje in het nieuws. Serafine, je hebt een update over dat zware verkeersongeval op de E40 in Brugge.
1: Ja, in totaal zijn er 8 auto's bij betrokken bij die kettingbotsing. Daarbij ook 2 vrachtwagens. Een auto viel stil op de linkerrijstrook, waarna de andere auto's daarop ingereden zijn. Volgens de federale politie zijn er 10 gewonden gevallen. Er zou ook een medische helikopter ter plaatse zijn, maar niemand is in levensgevaar. De hinder zal wel nog even duren, dus als je nog naar de kust moet vanavond, dan rij je best via de expressweg. En de Noor Søren Werenskjold heeft verrassend de 11e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Werenskjold anticipeerde en pakte al snel enkele meters. Zij hield zijn inspanning uiteindelijk vol en er bleef zo de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Jasper Philipsen voor. Het was trouwens de snelste toerrit ooit. In totaal reden ze meer dan 50 gemiddeld over 160 kilometer.
0: Ja, dat is behoorlijk snel. Weerman Jonas, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ulrike.
0: Hallo, je hebt waarschijnlijk weer leuke dingen te melden, toch voor de mensen die houden van warm weer?
2: Ja, inderdaad, want ook vanavond is het gewoon nog genieten van een zalige zomeravond. We krijgen nog veel zon, de wolken gaan helemaal verdwijnen, dus een heldere avond. En het is nog een tijdje echt wel warm, dus nu temperatuur rond de 30 graden. Het gaat langzaam afkoelen en uiteindelijk vannacht minima van zo'n 18 tot 20 graden. Ja, en ook morgen wordt zo'n zonovergoten zomerdag. Ook morgen toch temperaturen in het binnenland rond 30, 31 graden. Aan de kust, daar kan je verkoeling zoeken, dus op het strand wordt het morgen zo'n 3, 24 graden. Een stevige zeebries wel uit het noordoosten daar, maar ja, voor de rest is het morgen dus opnieuw een stralende dag. Inderdaad, echt wel genieten voor de mensen die van de zon en van de warmte houden.
0: Yes, en voor degenen dat er niet van houden, komt er ooit nog regen? Komt er ooit nog wind? Komt er ooit nog sneeuw? I don't know.
2: Er komt wel wat verandering, ja. Dus vrijdag dan zijn we die grote hitte wel kwijt. Dus dan voor de meeste mensen waarschijnlijk veel aangenamere temperaturen, 5, 26 graden. Een afwisseling van zon en wolken, een paar buien, maar die zijn vooral voor het zuidoosten van het land. Ik denk dat we het in Vlaanderen op de meeste plaatsen zullen droog houden. En dan in het weekend, normaal Belgische zomerweer zou ik zeggen, een graad of 23 wordt het dan, afwisselend wolkenvelden, opklaringen. Maar het blijft gewoon droog, hè. En ook volgende week gewoon nog meer droog zomerweer. Temperaturen zijn gematigd, een graad of 25, maar ja, neerslag van betekenis zit er niet aan te komen. Waarschijnlijk de eerste komende 10 dagen niet.
0: Alright, 10 dagen?
2: Ja, gewoon droog weer nog 10 dagen. Ja.
0: Oké, 10 dagen droog staan. Goed, dankjewel Jonas en tot morgen. Op dit moment 4 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest daar een half uur. Tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West is het 20 minuten langer. Richting kust op de E40, die file waar we net al over spraken. Tussen Beernem en Oostkamp komen er op dit moment 11 minuten bij. Maar ik vrees dat het op andere plekken ook wel iets meer zal zijn door dat ongeval. Brusselse Buitenring, daar is het aanschuiven tussen Strombeek-Bever en Jette 10 minuten extra. Sta je dan toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

0: Wat een zomerhit, Edge of Desire van Jonas Blue.
1: De Kampkoerier. Vandaag geschreven, vandaag bezorgd.
0: Even recapituleren. Daarnet om iets over 4 uur is onze Kampkoerier vertrokken met de brief van Stella. Stella is 7 jaar. Ze is voor de eerste keer op Girokamp in Essen. Dat is ergens bovenaan in de provincie Antwerpen. En die brief die wordt, as we speak, door de Kampkoerier naar haar ouders gebracht. De Kampkoerier is al eventjes onderweg, want die moet naar Grembergen. Dus ik ga eventjes de track and trace checken van onze Kampkoerier. Die heeft een update.
2: Hey Ulrike, ik ben bijna in Grembergen.
0: Okay.
2: Ik gok dat ik binnen een kleine 10 minuten mijn levering kan doen. Keep you posted.
3: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwartje mayonaise.
1: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende.
3: Maximum summer.
4: Q-music.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Vanavond bij VTM kaapt in Kaapstad iemand anders Jelle's aandacht in B&B Zoeklief. En bij VTM 2 een Johnny Depp met een spoorloze Angelina Jolie in The Tourist. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: topschijf deze week. My Body Isn't Ready van Summer. Die staat binnenkort ook nog op Pukkelpop.
1: De Kampkoerier. Vandaag geschreven, vandaag bezorgd.
0: Je kent het wel, hè? Zo post dat je dan schrijft op kamp of op vakantie, van die postkaartjes, die komen vaak pas toe wanneer je eigenlijk al terug thuis bent. Dat is verleden tijd, dankzij de Kampkoerier van Q-Music. Dus ga jij op kamp deze zomer, ben je jonger dan 12 jaar, dan kan je altijd inschrijven via de Q-app of qmusic.be. De service is, jij schrijft de brief, dezelfde dag nog komt die brief aan bij de persoon die jij wilt dat die aankomt. Kampkoerier, ben jij klaar voor levering van de brief van Stella, 7 jaar, vanop Girokamp?
2: Ik ben helemaal klaar voor de levering, Ulrike. Het was spannend. Ik ben in Essen meteen vertrokken naar Grembergen. 1 uur en 20 minuten heb ik erover gedaan. Goh. Maar ik ben er geraakt. Ik ben op tijd hier bij het huis van de ouders van Stella. En als het goed is, dan zouden zij moeten opendoen wanneer ik aan hun deur bel. Nu is het heel spannend. Ik hoop dat ze thuis zijn. Want anders
0: ik hoop het
2: is de
0: ook.
2: Goedemiddag. Ik ben de Kampkoerier van Q-Music.
3: Oh, hallo, Veronique.
2: Hallo, dag alle twee. Zeg, ik heb goed nieuws. Want Stella, jullie dochter, heeft vandaag een brief voor jullie geschreven van op kamp. Met de Giro van Grembergen. Ze zitten in Essen. Maar ze hebben een brief voor jullie geschreven. En ik ben de Kampkoerier van Q-Music. Hey. Dus ik ben hier vliegensvlug naartoe gereden om die gewoon aan jullie voor te lezen. Mag dat?
3: Zeker wel. Dank je wel.
2: Oké, dan maken we het nu eventjes stil voor de voorlezing van de brief. Dag mama en Maken en Milo en Moos. Gisteren was dagtocht en had ik 25.777 stappen en we zijn gaan zwemmen. En we hebben een ijsje gegeten en het was leuk. We hebben al leuke spelletjes gespeeld, zoals Water in Bloem met Snoep. En het is vanavond feestje. En ik heb er zin in. En ik zie jullie morgen alweer. En het was warm slapen op het veldbed. Was goed, maar mijn bed thuis ligt lekkerder. Groetjes, Stella. Leuk, hè?
3: Heel leuk.
2: Wat doet dat met jullie? Wat doet dat met jullie om nu zo'n brief te krijgen?
3: Ja, dat is superleuk, hè? Ik had niet verwacht dat we een brief gingen krijgen, dus het is zeker een verrassing.
2: Ja, nu weten we natuurlijk wat Stella allemaal uithangt op kamp, maar misschien een vraagje voor jullie. Wat hangen jullie allemaal uit wanneer Stella op kamp is?
4: Vooral hard werken en dat de dagen vliegen.
2: Ah ja, en is dat goed gelukt?
3: Dat is goed gelukt, ja. Ja. Hard werken, ook afgesproken met vrienden en familie. Het huis proper gezet. Dus,
2: Ja, daar heb je dan tijd voor. Hè? Maar vanaf morgen komt ze het weer de boel op stel te zetten.
3: Ja, het proper huis dat was van korte duur.
2: Oh, wel, super. Zeg, dat is dus een volledig nieuwe service, de Kampkoerier van Q-Music. Zou je het aanraden bij vrienden?
3: Zeker en vast. En zeker voor het eerste kamp is dat toch wel leuk om iets te horen, ja.
2: Hoeveel sterren zou je het zo geven als je top 5 zou moeten...
3: 5 sterren.
2: 5 sterren. Wow. Je hebt het gehoord, Ulrike. Ik ben blij. De Kampkoerier van Q-Music krijgt 5 sterren. En wij kunnen weer verder. Volgende week nieuwe post en alweer een nieuwe bestemming. En een nieuw kamp voor mij, hè?
0: Amai, heel vlotjes. Heel goed gedaan. Dankjewel, Kampkoerier van

0: Ik was gisteren even gepasseerd bij Tien om te zien en Kamerad heeft daar opgetreden. Ik moet zeggen, dat was wel straf. Ja, dat was goed gewoon. Ja.
1: Het wachtwoord.
0: Als het goed is, dan mag het ook gezegd worden. Hè. Iets anders straks. Het wachtwoord is een spel dat we vanaf nu altijd spelen rond iets over 6 uur. Elke dag verzin ik een ander wachtwoord. Ik heb het ondertussen al op dit papiertje geschreven wat het wachtwoord van vandaag is. Kan jij het straks kraken? Dan krijg jij Q-cocktail of mocktailglazen. Per Actua-vraag die je straks juist beantwoordt, krijg je een tip over het wachtwoord. 3 maximaal. Als je wil meespelen, waag je kans. Dat kan je gewoon doen door nu in de Q-app het wachtwoord door te sturen. En dan zal het straks voor jou erop of eronder zijn.
2: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van...

0: hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
3: Goedenavond, het nieuws van 6 krijg je van Serafien.
4: Goedenavond. Bij de zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn 10 gewonden gevallen. Dat bevestigt de federale politie. Niemand is in levensgevaar. In totaal waren bij het ongeval zo'n 8-tal voertuigen betrokken. Daarbij ook 2 vrachtwagens. Je hoort het verkeerscentrum.
5: De snelweg is intussen weer vrij. En dat na toch wel een straffe prestatie van de hulpverleners. Die waren massaal aanwezig en hebben in nog geen 2 uur tijd 5 voertuigen getakeld. Een hele reeks gewonden opgevangen. En dan ook nog het wegdek moeten schoonmaken, want er was een olielek, dus dat is uiteindelijk toch al bij al snel gegaan.
4: Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren, vertelt premier Bart De Wever.
6: Nieuwe technieken, productiemogelijkheden, de beste technologie die op de wereld bestaat, die naar ons land gaat komen. Wat we vandaag hebben gehoord, is eerder een uitbreiding en nog het aantrekken van andere bedrijven in het ecosysteem van elektrische voertuigen, dat op het hoogste technologisch niveau zal worden gebracht dat deze wereld op dit moment kent.
4: Mogelijk gaat het om Chinese modellen als Polestar en zo. In totaal werken er 6000 mensen in de fabriek. Bij de natuurbrand in het noorden van Duitsland is nu al meer dan 150 hectare natuur afgebrand. Dat meldt de lokale autoriteiten. Zo'n 200 brandweerlieden proberen de brand te blussen. Ook Turkije wordt getroffen door bosbranden, onder meer in het zuidwesten. Daar moesten meer dan 1000 mensen geëvacueerd worden uit hotels en vakantiewoningen. Ook de branden in Spanje en Frankrijk zijn nog niet volledig onder controle. Sport, de Noor Søren Werenskjold heeft verrassend de 11e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Werenskjold was in de massasprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Milan Fritin. Jasper Philipsen werd gedeclasseerd. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. Het was trouwens de snelste etappe ooit in de Tour. In totaal reden de renners 50,91 km per uur gemiddeld over 163 kilometer. En Annie Geraerts en Ray Verhagen, beter bekend als de Bomma en Albert van Familie, zijn ontvangen op het kasteel van Laeken. Ze vierden er samen met koning Filip en koningin Mathilde hun 100ste verjaardag. Een enorme eer, noemden de Bomma en Albert het.
7: Doe die toch wel iets hoor. Je zegt, ja, dat zijn ook mensen gelijk dat wij zijn, maar als het dan zover is, dan raakt hij toch.
8: Je voelt wel een sociale bewogenheid, het pure interesse wat dat er in de maatschappij en ook in ons beroep eventueel leeft.
4: Vanaf september zijn ze ook allebei terug te zien in familie voor hun 36e seizoen op rij. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden.
3: Op dit moment 5 files op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest daar 16 minuten. En tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West 14. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Merksem 5 minuten langer. Dan op de E17 richting de grens met Frankrijk tussen Kruishoutem en Waregem 8 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 6. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Ulrike Douwer.
3: 2 van de grootste popsterren na elkaar krijg je nu. Taylor Swift en daarna Bruno Mars. Goedemiddag.

0: Q-luisteraar Rune en haar papa Bruno die wonnen vorige week bij Vincent Live een plekje op de Q-guestlist voor het concert van Bruno Mars in Milaan. En dat concert was blijkbaar molto bene, volgens Rune zelf.
1: Hallo, Rune hier. Ik heb de tickets gewonnen van Bruno Mars in Milaan en gisteren was het concert. Het was echt een geweldig concert, prachtige lichtshows en prachtige muziek. We hebben super hard genoten, nogmaals bedankt.
0: Oh, maar dat is heel graag gedaan. Ik zal het doorgeven aan Vincent Virus.
2: Het wachtwoord.
0: Vandaag speelt Stijn uit Begijnendijk. Goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, heb je een beetje een leuke dag gehad?
3: Absoluut. Wij zijn momenteel een weekje aan de zee. We zijn gaan fietsen vandaag.
0: Ma, oké. Waar zit je ergens aan de kust?
3: Westende.
0: Westende. Kom je nog een keer naar Oostende?
3: Morgen.
0: Ah, is het waar? Oké. Morgen gaat er ook zijn, hè? Tussen 4 en 7.
3: We komen jullie bezoeken.
0: Dat is leuk, oké. Jij speelt zo meteen voor Q-cocktail of mocktail glazen. Is dat iets dat nog op jouw planning staat vanavond om toch nog ergens een drankje te doen?
3: Dat zou kunnen, eventueel. Mijn ijsje erbij misschien.
0: Oeh, ja. Het is er het weer voor. Het hoort erbij als je aan de kust bent. Een voorkeur qua smaak?
3: Ik ben meer van vanille gewoon.
0: Ik ook. Maar altijd als ik dat zeg, zeggen mensen, saai, basic. Dus ik ben blij dat ik mijn gelijken heb gevonden. Hey, leuk.
3: Hey, kijk, goed.
0: Goed, Stijn, de sfeer zit goed, maar ja, de quiz. Hè. Je krijgt van mij 3 vragen over de actualiteit van vandaag. En per juist antwoord verdien je een tip. En met die tips kan je het wachtwoord mogelijk kraken. Dus ik weet niet, ja, heb je de actua zo'n beetje kunnen volgen van op de fiets?
3: Minder natuurlijk, maar de rest is in de auto misschien.
0: Oké, we gaan het gewoon meemaken. Dit is jouw vraag 1. Zat daar net in het nieuws, misschien heb je dit gehoord. Bij welk ander koppel mocht het soapkoppel Annie Gerards en Ray Verhagen vandaag op bezoek gaan voor hun 100ste verjaardag?
3: Het paleis.
0: Ja, ja, ja. Bij welk ander koppel, dus wie zijn dat?
3: Filip en Mathilde.
0: Goed, ja. Jij verdient jouw eerste tip voor het wachtwoord en dat is... Spanje.
3: Spanje, oké.
0: Vraag 2. Het warme weer zorgt voor instabiele gletsjers op een belangrijke route naar de top van de Mont Blanc. Daarom raden berggidsen de beklimming af. Van welke bergketen is de Mont Blanc de hoogste top?
3: De Mer de Glace?
0: Het waren de Alpen. Zo zocht.
3: Oké.
0: Dat was de bergketen. Geen tip, maar vraag 3 komt er nog aan. Welk festival voegde vanochtend zangeres Mo aan de line-up toe? Ook Bazaar en onder andere Purple Disco Machine staan al op de affiche.
3: Pukkelpop?
0: Dat ligt mijn gok, maar het is wel juist. Dus jij verdient...
3: Het was een pure gok, inderdaad.
0: Kijk, zo kan het ook. Jouw tweede tip is Engeland. Spanje en Engeland. Wat is het wachtwoord?
3: WK.
0: Je zit op het juiste spoor, maar het is niet juist. Nee. Spanje en Engeland. Ik zocht het wachtwoord WK kanshebbers. Landen die nog kans maken om de winnaar te worden. Dus Spanje, Engeland. En de derde was uiteraard Argentinië.
3: Ik zat er niet ver af.
0: Je zat er absoluut niet ver af, dus die derde was nog cruciaal geweest. Maar kijk, je hebt het maar geprobeerd en jouw ijsje komt er nog aan vanavond. Wat een fantastische dag.
3: Super, dankjewel.
0: Voilà, geniet ervan en tot morgen, hè.
3: Oké, tot morgen. Tot ik.
0: Yo. Dit is Save My Love van Kygo bij Q.

0: Volgende week donderdag moet je echt naar hier komen, naar het Cubeach House, als je houdt van hondjes, van veel, veel hondjes.
1: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar 1,95 € per week en altijd opzegbaar. Tot

0: Skiddly Dang Dang Dang Day. Oftewel Locked Away van R-City. Ik verwacht veel hondjes donderdag.
1: Blaf en Beauty 2026. De verkiezing van de knapste kwispelaars aan het Q Beach House.
0: Dit gaat voor alle duidelijkheid over volgende week donderdag. Dan wordt het Q Beach House het decor voor de tweede editie van Blaf en Beauty. Een hondenverkiezing. We verkiezen één blaf, een reu, en één beauty, een teefje. En jij gaat samen met de jury ga je hem kunnen meestemmen voor jouw favoriete honden. Ik zie dat de inschrijvingen heel vlotjes verlopen. Het zijn er echt al veel. Een paar leuke hondennamen die ik al heb gespot. Jupke, Bisou en Chewy. Ja, en ook Vinny is blijkbaar ingeschreven. Vinny door baasje Alex uit Buggenhout.
2: Hey Ulrike, ik heb mijn hond Vinny ingeschreven voor Blaf & Beauty 2026. Hij is een leergierige Australische herder van 3,5 jaar oud. Hij heeft mij zoveel bijgeleerd. Dankzij hem sta ik nu ook op een hondenschool les te geven. Dus Amai. Echt mijn leermeester geweest. En daarnaast kan hij heel veel trucjes doen. Dus bij deze, wij zouden heel graag meedoen en kijken zelf ook echt uit naar de verkiezing.
0: Ik ook, Alex. Ik ook. Ik kan aan niks anders meer denken.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit is Stella Lefty met het nieuwe nummer Boston.

0: Lighter. Van Galantis en 5 Seconds of Summer. Zo is het 6:30 en er is commotie. Commotie, Serafine, rond Jasper Philipsen in de Ronde van Frankrijk. Waarom precies?
1: Ja, commotie mag je wel zeggen, want Jasper Philipsen die werd eerst gedeclasseerd, maar wordt nu toch opnieuw opgenomen in de uitslag. Philipsen sprintte naar een derde plek, maar de jury zette hem terug in de uitslag na een gevaarlijk manoeuvre. Maar na overleg tussen de jury en de ploegleiding kwam de jury toch terug op haar beslissing. Dus blijft Philipsen derde en valt ook zijn gele kaart weg. De Noors Søren Werenskjold won uiteindelijk de etappe.
0: Heeft de FIFA hier iets mee te maken of zijn we daar
1: deze
0: zeker van?
1: Deze keer niet.
0: Nee, oké, okay, raar.
1: Je weet het nooit, hè. En dan naar de zware kettingbotsing op de E40 in Brugge. Daarbij zijn 10 gewonden gevallen. Dat bevestigt de federale politie, maar niemand is gelukkig in levensgevaar. Rond 4:00 vanmiddag kwam er een auto stil te staan op de linkerrijstrook. Daarop reden verschillende auto's tegen elkaar. In totaal waren bij het ongeval zo'n 8 voertuigen betrokken. Daarbij ook 2 vrachtwagens. De weg is sinds 5:30 opnieuw vrij. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minimaal tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden.
0: En op dit moment staan er geen enkele files meer op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Dus rij maar vlotjes.

0: zullen wij ook eens voor commotie zorgen.
1: Hot.
2: Or cold.
0: Het is altijd leuk als de meningen zo wat uit elkaar liggen. Dan kunnen we daar goed over discussiëren. En dat gaan we doen in Hot or Cold. Elke dag leg ik één onderwerp op tafel en jij bepaalt de temperatuur van dat onderwerp. Praat iedereen er nog over? Is het nog altijd een ding? Is het cool? Dan is het hot. Ah nee, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, dat is verwarrend. Dus is het nog een ding? Dan is het hot. Is de hype voorbij? Dan is het cold. Wat denk jij over het onderwerp van vandaag? Met je eigen auto op reis gaan. Is dat een hot onderwerp of is dat cold? Doen we dat niet meer? Is dat passé? En waarom precies? Dat is natuurlijk belangrijk. Dus als je je mening stuurt, dan mag dat vanaf nu in de Q-app met je eigen auto op reis gaan. Hot or cold?
2: Q gaat voor een dijk van een zomer.
3: Ik zoek altijd altijd af.
2: Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond.
3: Ik was
2: het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
3: Maximum Summer.
4: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
5: Go Yellow!
6: Lotto is op zoek naar voeten.
7: Hé? Voeten?
6: Die graag op grote voet leven.
7: Graag.
8: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
6: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
9: En na het eten, Rob.
10: C-c-mo.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
11: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
12: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
2: Q Music.
3: Maximum Summer.

0: I'm good. I'm good. Van Jelly Roll.
1: Hot.
2: You're hot when you're cold.
1: Or cold.
0: Het gaat vandaag over met je eigen auto op reis gaan. Doe je dat nog? Vind je dat keitof? Dan is het hot voor jou. Vind je dat maar niks of heb je het daarmee gehad? Dan stuur je cold in de Q-app. Dat is het item, zo simpel is het. Jurgen uit Elewijd, die stuurt hot. Vakantie met het vliegtuig, dat is gewoon te duur voor een gezin met vier. Bianca uit Tiene, die zegt dan weer cold, want ik word wagenziek. Ja, dat is niet zo praktisch natuurlijk. Even luisteren naar David uit Opwijk.
3: Sowieso toch nog altijd een dikke hot. Elk jaar naar Duitsland en dan voorbij de grens. Full gas!
0: Ja, dat is wel herkenbaar, inderdaad. Dat zijn de voordelen van met de auto op vakantie te gaan. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Dat kan nog altijd. Door hot of cold te sturen in de Q-app met een woordje uitleg extra. Meningen en meer dan welkom. En Jennifer Lopez, die is ook altijd meer dan welkom.

0: zie je Aaron Blommaert tijdens de laatste opname van 10 om te zien in Middelkerken. Moet je daarvoor zijn.
1: Hot. Or cold.
0: Met je eigen auto op reis gaan. Is dat een hot onderwerp of is dat afgekoeld? Is dat cold ondertussen? Jessica uit Wachtebeke die zegt dit.
2: Hot. Wij gaan samen met onze 9 Siberische huskies op reis met onze eigen auto. En dat kunnen we dus alleen met ons eigen voertuig speciaal voor hen ingericht.
0: Wacht, 9 honden. Dat is extreem, extreem veel. Ik snap dat je daarmee met de auto gaat. Misschien dat je een van die 9 moet inschrijven voor Bluff & Beauty. Volgende week zeker doen. Lore uit Willebroek, jij zegt hot. Maar je hebt geen auto. Hoe komt dat?
3: Nee, we hebben zo 4 jaar geleden besloten om voor het milieu de auto weg te doen. En we doen nu alles met de fiets. Maar als we zo vakanties plannen, dan merken we toch dat een auto een ongelooflijk gemak en een vrijheid is.
0: Ja, dus dat mis je wel.
3: Absoluut.
0: Ja. En hoe ga je dan nu op reis?
3: Naar de zee, dat doen we met de trein. En alles in België doen we met de trein. En zo korte dingetjes naar het buitenland, zoals Parijs of zo, dat gaat ook nog wel met de trein.
0: Ja.
3: Maar we zoeken een keer verder te gaan. En dan, dan merk je toch dat een auto ongelooflijke luxe is.
0: Ja, ja. Ik snap het wel. Ga je ooit nog van mening veranderen, denk je? Of gaat dit het worden voor de rest van je leven?
3: Iedereen hoopt dat ik nog van mening ga veranderen.
0: Goed, Shirley uit Ninove die stuurt hier ondertussen ook nog. Voor mij is dat cold. Ik rij in het jaar al genoeg kilometers voor mijn job. Dus in mijn vakantie wil ik genieten en niet stressen over file en zo. Dus het heeft ook wel voordelen natuurlijk, hè, met de trein en zo op vakantie te gaan. Boeiend onderwerp, sowieso. Ik stel voor, Lore, dat we samen eens kijken naar het resultaat vandaag.
1: Hot or cold? De thermometer zegt...
0: Hot. Ja. De meerderheid vindt het nog altijd hot om met de eigen auto op reis te gaan. Dus jouw hot is daar ook bij geteld, Lore. Kijk, dan wens ik jou een fijne vakantie. Hè? Hoe dat je daar ook geraakt. Fijne vakantie. Zal lukken zijn.
1: Doei.

0: Dankzij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur. En zo dichtbij.
3: Goedenavond, het is 7 uur. Nieuws krijg je van Serafine.
4: Goedenavond. Hij staat in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot Jasper Philipsen wordt dan toch niet gedeclasseerd. Dat is beslist na overleg tussen de jury en zijn ploeg. Philipsen sprintte in de 11e rit naar een 3e plaats, maar werd na een gevaarlijk manoeuvre teruggezet in de uitslag. Zo'n half uur later kwam de jury daarna op zijn beslissing terug. Ploegleider Christophe Roodhoofd.
5: We hebben samen naar de beelden gekeken, we hebben ons verhaal mogen doen, we hebben meerdere keren samen gekeken en uiteindelijk is zowel de gele kaart als de disqualificatie verworpen. Het is niet omdat Jasper Philipsen ergens in betrokken is dat hij ook de oorzaak is. En het is Jasper Philipsen en hij heeft zijn reputatie en al wat je wilt, maar dit keer was hij niet de oorzaak.
4: De Noor Søren Werenskjold was de beste. Hij won de snelste rit ooit in de Tour met een gemiddelde snelheid van meer dan 50 km per uur. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider. Bij de zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn 10 gewonden gevallen. Dat bevestigt de federale politie. Niemand is in levensgevaar. Rond 4 uur vanmiddag kwam een auto stil te staan op de linkerrijstrook. Daarop reden verschillende auto's tegen elkaar. In totaal waren bij het ongeval zo'n 8 voertuigen betrokken, daarbij ook 2 vrachtwagens. Je hoort het verkeerscentrum.
6: De snelweg is intussen weer vrij en dat na toch wel een straffe prestatie van de hulpverleners. Die waren massaal aanwezig en hebben in nog geen 2 uur tijd 5 voertuigen getakeld, een hele reeks gewonden opgevangen en dan ook nog het wegdek moeten schoonmaken, want er was een olielek. Dus dat is uiteindelijk toch al bij al snel gegaan.
4: De weg is sinds 5:30 opnieuw vrij. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden.
3: En zojuist nog in het nieuws bij Serafine. Een lange file die ondertussen is opgelost, want je verliest op dit moment nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelweg.
7: Aftersun, Joren Linssen.
3: Ciao, de woensdag. Jij en ik bollen samen uit met de beste hits en wat WK-gekte natuurlijk. Dit is

Cyril struikelde de playlist binnen om 7 over 7. Stampelen in After Sun. Welkom bij de hangmat van Q-Music. Tussen nu en 10 uur vanavond hoor je maximum hits van Q-Music. Terwijl je er helemaal mee mag uitblazen van een hete dag. Want we hebben weer de 30 graden op veel plekken in Vlaanderen los overschreden. En morgen trekken we die lijn gewoon lekker door. Blijkbaar, want dat is wat de weergoden mij ingefluisterd hebben. Zeg, later dit uur gaan we nog wat vooruitblikken op morgen. Dus als je nog zotte plannen hebt, doe dan nu al eens even de Q-app open en stuur daar een audioberichtje in. Je begint met morgen om, dan het uur en jouw plannen. Ja, dit uur alleszins Stromae, Judith, Robbie Williams en Sabrina Carpenter. Je hoort Espresso zometeen na de nieuwe hit van Niall Horan.

0: ben zeer blij om te zien dat er nog mensen aan het Q Beach House zijn die s'avonds gewoon een koffieke drinken. Zoals ik. Echt, mensen verklaren mij zot, maar ik ben heel blij dat er gewoon nog veel volk is die gewoon zeggen voor mij een cappuccino, een café latte, een espresso, net zoals Sabrina. Bestellen wij altijd. Je hoort de espresso bij Q Music. En zometeen op Q, de nieuwe bestie van Madonna. Kleine tip, het is een landgenoot van ons. Je hoort hem na Thomas Gray.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.
7: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.

nieuwe BFF van Madonna, Stromae, want hij zingt mee op een nieuw album. En dus ook op een nieuw nummer van haar. En zij vindt hem geweldig. Of ze enkel afgesproken hebben in de studio, dat kan ik dan weer niet verifiëren. Maar goed, laten we daarvan uitgaan. Papa Oute hoorde je bij Q Music. En hoe heet u? Waar luister jij naar Q op dit moment? Waar pik jij de laatste zon van deze woensdag 15 juli op? Priska en Kelly doen dat vanuit een mobiloom. Terug naar huis aan het rijden van een heerlijke vakantie in Salou, Spanje. Oh, heerlijk. Jeroen uit Wetteren die doet de permanentie op de dienst, terwijl al zijn collega's verlof hebben. Maar wanneer zij allemaal terug zijn, heb ik weer verlof. Ook goed gezien, ook goed gezien. Goeie payback op dat moment. En Sam uit Eregem die doet het op haar terras vanavond met een apero, wat tapas en haar twee beste vriendinnen die gezellig op komst. Soms moet het niet meer zijn dan dat. Het leven kan soms heerlijk gemakkelijk zijn. Niet waar, Olivia Dean?

Guetta met een van zijn muziekscharrels. Kim Petras, When We Were Young bij Q-Music. Er wordt in heel Vlaanderen lekker meegeluisterd naar de radio, naar Aftersun, naar Q-Music. Sofie uit Begijnendijk die luistert mee in de auto na een leuke beachhandbaltraining. Ja, dat kan je enkel en alleen maar doen in de zomer natuurlijk. Denk ik toch. Spreekt me tegen als dat niet zo is. Sofie, Wally uit Antwerpen die is aan het werken bij een klant in zijn hotel. Virginie uit Zandhoven die luistert mee vanuit Palamos in Spanje. En Christophe, die doet het op het veld, in een tracteur. Kijk, daar heb je alleszins al geen vertraging. En op de Vlaamse snelwegen valt dat ook reuze goed mee. Er staan op dit moment nergens files waar je meer dan 5 minuten verliest. En mocht je toch erin staan, ja, dan verlies je dus niet meer dan 5 minuten. Zeer belangrijk.

0: naast de halftime show van het WK, waar onder andere Shakira, Madonna en BTS gaan optreden, is er ook een slotceremonie die voor de match gepland staat met onder andere Robbie Williams. Naast hem La Donna Grande, Laura Pausini. Dat gaat er nogal wat geven, jongen. Coachella en Rock Werchter zijn er niks tegen. Zeg je vanavond trouwens de tweede halve finale van het WK. Engeland en Argentinië die spelen tegen elkaar voor een felbegeerde plek in de finale. Vanaf 9 uur barst de strijd daar los. En wij gaan zo meteen al iets verder vooruit, want zo meteen wil ik heel graag van jou horen hoe morgen klinkt aan de hand van jouw agenda. Dus stuur me even jouw plannen voor morgen door in de Q-app. Want dat willen we graag horen tijdens Aftersun, hoe jouw dag morgen gaat klinken. Doe dat met een audioberichtje, dat begint als volgt. Morgen om, en dan het tijdstip natuurlijk, en jouw plannen. Dus morgen om 8 uur ga ik zwemmen, bijvoorbeeld. In de Q-app. En onderweg in de playlist van Q-Music, Sienna Spyro, en je hoort ook Jonas Blum.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Met wat zout en een kwakske mayonaise.
2: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende.
3: Maximum zomer.
4: Q-Music.
5: Mannekes,
6: Bombie.
5: Nu vrijdag
6: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
6: Weten we.
5: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag? Naar Gamma. En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
7: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Hehehe.

0: beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

gisteren en vandaag staat Middelkerk hier een beetje verder dan Oostende natuurlijk volledig op zijn kop, dankzij 10 om te zien. Als je de Vlaamse showbiz gebundeld wou zien, dan moest je daarbij zijn. Judith, die was er ook bij. Zij bracht deze live resultaat binnenkort op VTM. En nu op Q, I'd love

0: beste van bij ons, Judith. En zometeen Berre in de playlist. Die deed het vorige week vrijdag niet al te best in de Q-top 40. Yesterday, Today, Tomorrow, die ging van 29 naar 33. Maar je weet het, je kan hem hoger duwen door hartjes te geven. In de Q-app, doe dat zometeen, want dan ga je hem horen.
1: Morgen klinkt zo.
0: Eerst doen we zoals elke avond iets magisch. Wij kunnen vooruitkijken bij Aftersun. Alja, wij voorspellen wat er over een jaar gebeurt. Nee, dat is niet waar, dat is niet waar, dat is niet waar. We voorspellen wat er de komende 24 uur gebeurt. En dat is redelijk makkelijk, want je hebt je planning waarschijnlijk al volledig uitgetekend. Morgen staat voor de deur en jij weet precies wat de pot schaft. Zojuist bijvoorbeeld nog bij QDJ Ulrike Douwer in de avondshow. Gaan mensen eigenlijk wel nog op de auto of met de auto op verlof? Het antwoord daar was ja, zeker wel. En dat bewijst Naomi uit Genk ook.
2: Morgen om 20 uur stipt stappen wij met ons viertjes in de auto richting Ampuria Brava. 1200 kilometer rijden, zon, zee, strand, cocktail, tapas en churros. Het leven, ciao Jore.
0: En voor Naomi de Spaanse furie wordt op mij, ik zei Genk, maar ze komt uit Gent. Belangrijk verschil, belangrijke letter. Het live is ook good bij Mick uit Grimbergen.
3: Morgen heb ik gedaan met werken om 4:30 en dan begint mijn vakantie voor de komende 3 weken. Joepie!
0: Hey, en Mick, als je tijdens je vakantie de trein neemt, morgen misschien al, en die heeft vertraging, dan alle klachten naar Steven uit Aalter, want die zegt morgen begin ik met werken. Ik heb de laden als verkeersleider bij Infrabel in Brugge. De treintjes die moeten blijven rijden en hopelijk

You're the better. Zo meteen na 8 uur in de show maak je kans op de enige exclusieve drink van de zomer. Die organiseren wij met Aftersun tijdens de laatste vrijdag van deze zomervakantie. En het ding is, je kan maar

enkel binnengeraken als je meespeelt met een spelletje op de radio. Hoe je meespeelt en wat dat spelletje is, als je nieuw bent hier tijdens de avonturen van Q. Helemaal niet erg, ik leg het je zo meteen na 8 uur nog eens uit. Komt een bericht binnen van Michael uit Leden. Die zegt, Aftersun, Joren, Aftersun. Ja, wat is dat mee? Is dat niet wat gesmeerd na uw congé? Wanneer dat je verbrand bent? Absoluut. Maar het is dus ook dit radioprogramma. En het ding is, wij smeren hier met de allerbeste hits van de Vlaamse radio. Die smeren wij uit. Zoals deze van de Black Eyed Peas.

0: 8 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Serafien.
1: Goedenavond. Er zijn 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar fraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders tussen 27 en 45 jaar. Ze werden opgepakt in Griekenland, Cyprus en ons land. In totaal maakten ze meer dan 200 slachtoffers. Je hoort het parket.
2: Het is zo dat de criminele organisatie gebruik maakte van valse advertenties, waarin bekende Belgen, maar ook Nederlanders, lucratieve investeringen promoten. En vervolgens werden de slachtoffers opgebeld door valse accountmanagers van die valse investeringsbedrijven, die hen dan overtuigden om grote geldbedragen bij dat valse bedrijf te investeren. Alles verliep zeer professioneel via professioneel ogende beleggingswebsite.
1: In totaal stalen ze meer dan tientallen miljoenen euro's. Of de slachtoffers hun geld ooit zullen terugzien, is niet duidelijk. In Frankrijk zijn de 2 verdachten van de zware bosbranden in Fontainebleau aangehouden. Ze worden ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. Het gaat om 2 jongens van 18. Ze zouden elkaar niet kennen. Bij de brand werd al 2000 hectare natuur verwoest. Het vuur is intussen onder controle. En over een uur begint de tweede halve finale op het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië neemt het op tegen Engeland. Sportcollega Janko Beekman.
3: Op papier heeft Engeland een beter elftal of toch een betere ploeg dan Argentinië. Maar langs de andere kant, ja, Argentinië heeft Lionel Messi. En we dachten allemaal, ja, die wordt straks 40 op dit WK. Gaat dat nooit meer dezelfde Lionel Messi als 4 jaar geleden of de toernooien daarvoor zijn. Maar ja, de voorbije week heeft echt al laten zien dat hij nog altijd gaat toveren op een voetbalveld.
1: De winnaar neemt het in de finale op tegen Spanje. De verliezer speelt de kleine finale tegen Frankrijk. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minimaal tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden.
0: Zeg, ben je een voetbalvrouw, Serafine?
1: Ja. Alleen als de Rode Duivel spelen.
0: Ah, ja, okay,
1: dus nu is het voor mij voorbij.
0: Is het waar? Gaat jij ook even niet in wie dat er gaat winnen vanavond?
1: Vind ik moeilijk.
0: Maar
1: wil je een pronostiek horen?
0: Ja, ik wil gewoon een winnaar horen voor vanavond.
1: Oké, okay, dan ga ik voor Spanje. Voor Argentinië.
0: Oké, okay, meteen geantwoord op het Lol. Feit dat... Ja, exact. Hey, Argentinië, goede keuze, ga ik ook voor. Op dit moment staan er geen files meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Even helemaal van ons melk, maar dat is niet erg.
4: Aftersun, Joren Linssen.
0: Ciao, de Aftersun wordt lekker uitgesmeerd tot 10 uur vanavond met muziek.

0: Music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

hier is minstens één nooduitgang, al was het maar om Meteor content te stellen. Want nu zaterdag speelt hij het allereerste Sunset-concert van deze zomer. Hij begint eraan vanaf 8 uur, dus dan ben je welkom hier. Maar je kan ook een VIP-behandeling krijgen. In de vorm van een golden ticket voor dat eerste Sunset-concert. En dat kan je deze week winnen. In de avondspits bij QDJ Ulrike Douwer. Een golden ticket voor jou en drie vrienden. Appetjes, drankjes. Je wordt ook naar de eerste rij gebracht waar je front row, oog in oog, kan staan met de Joris. En daarna, jong, blijf gerust plakken. Want we hebben ook een overnachting voor jou en je vier vrienden. Je drie vrienden. Jullie zijn met vier in totaal. Hebben we geregeld. Met z'n vieren. Geef toe, het klinkt toch als het paradijs op aarde. Niet waar? Daarover gesproken.

0: Gisteren in Aftersun hoorde je luisteraar Sita uit Lommel. En het meest hatelijke aan de zomer vindt zij mensen die barbecuevlees bestellen. Hoezo? Ah, maar ja, Sita werkt in de slagerij.
1: Het is buiten ons normale werk. Het is nog extra werk nu met de barbecue's, de pochette maken en barbecue-schotels.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat had ik dus aan de zomer. Mensen die willen barbecuen. Maar ik hou van mijn job, hè. Daar niet van.
0: Toch nog even benoemen, want de baas luisterde mee, voor alle duidelijkheid. Dat is de dag dat hij nog een job had vandaag dus. Maar wat vind jij echt horrible aan de zomer? Waar heb je echt een enorme hekel aan als het over dit seizoen gaat? Je mag het opbiechten. Het is echt toegestaan in dit programma in Aftersun. Stuur nu je zomerbiecht in de Q&A.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De muziek op Q Music is onmogelijk een antwoord, want die is

avond van Q-Music met Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Aftersun tot 10 uur vanavond. En hij kan niet ontbreken. Harry Styles, dit is As It Was.

0: rond 8:15 spelen we 10 dingen voor zonsondergang. Moet je 10 dingen binnen een bepaald thema opnoemen? Binnen de 20 seconden. En lukt je dat, dan krijg je toegang tot de exclusieve drink op het einde van de zomer. Hier aan ons QB Beach House. Daarvoor spelen we dus zometeen...
1: Zomerbiecht.
0: Eerst zeg ik buonasera tegen Sanne uit Essen.
2: Hey, goedenavond, Joden.
0: Was je even aan het denken van, ik moet ook in het Italiaans antwoorden?
2: Nee, ik hoor heel graag Italiaans. Ik ben Sam van Italië, wat samen niet lukt
0: het
2: vandaag.
0: Ah, dan proberen we het morgen nog eens, geen enkel probleem.
2: Ah, wel, zeg, voilà. Dat is een deal.
0: De zomer is niet enkel en alleen maar happy, joy, joy. Wat vind jij er bijvoorbeeld echt niet leuk aan?
2: Wel, ik vind dat echt heel moeilijk, omdat ik leid aan FOMO als het zomer is. Er zijn zoveel leuke dingen en hoe kies je nu in godsnaam het juiste uit? En een dag blijft maar 24 uur hebben, hè?
0: Ja, klopt. Ja, ik ga daar heel eerlijk in zijn. Ik heb daar totaal geen last van FOMO, dus ik weet niet wat het is. Ik ken het gevoel niet. Dus maak het eens even concreet. Wat heb je bijvoorbeeld nu al meegemaakt waarvan je zegt, oh, dat vond ik nu een heel lastige keuze?
2: Wel, zo stom weg, van het weekend hadden wij een weekendje Plopsaland geboekt, omdat het dan K3 land was. Ja. Dus ja, dat stond al enkele maanden vast. En dan ja, hadden we nog het geluk dat mijn zoontje de wedstrijd had gewonnen en samen mocht optreden met K3. Dus
0: oh,
2: de keuze is rap gemaakt wat je gaat doen in het weekend. Maar ja, tegelijkertijd waren dat ook havendagen in Antwerpen. En dat vind ik ook wel heel graag. Dus ja, nu in dit geval was de keuze makkelijk gemaakt. Omdat hé, ja, je wint een wedstrijd met K3, je mocht op het podium, je blijft daar slapen. Ja, dat is gekozen natuurlijk. Hè. Maar dan volgend weekend nu ook weer. Meteor komt dan naar Q Beach House. Dat is op zich kei gezelligheid, toch? Maar ja,
0: Mars,
2: we hebben ook
0: Mars.
2: Een barbecue voor de verjaardag.
0: Ja, maar ja, zeggen we verjaren wij nog een paar keer hè, in ons leven. Ik bedoel, Meteor staat hier maar één keer, hè, Sanne? Wel toch komen zeker?
2: Ja, wel nee, ik ga echt aan een barbecue, helaas.
0: Maar allee, Sanne! Je weet niet wat je gaat missen hier. Ja, maar ik snap het. Nu begin ik de FOMO een beetje te begrijpen.
2: Ah ja, voilà. Ja. En zo is dat de hele zomer door. Er zijn zoveel leuke dingen. Er is zoveel leuk om te doen. Zeker als het goede weer is, dan maakt het nog moeilijker. En het is wat ik zeg, een dag blijft maar 24 uur hebben. Hè.
0: Hey, en er zijn nog een paar sunsetconcerten waar je naartoe kan komen. Hè. Het is maar dat je het weet.
2: Dat is wel waar, natuurlijk. Ja.
0: Zeg, Sanne, vanavond, wat staat er nog op de planning?
2: Wel, wij komen net terug thuis aan, dus ik ga nog net iets maken om te eten. En mijn zoontje wil te bieden met die shoppen, dus wij gaan naar de voetbal kijken.
0: En heb je daar ook een FOMO over keuzestress tussen wie je moet kiezen, wie dat er gaat winnen vanavond?
2: Nee, ik ben wel voor Argentinië eigenlijk.
0: Ah, love it. Heerlijk. Ja, al die Engelsen kwaad op mij vanavond, maar dat maakt me niet uit. Argentinië, Spanje,
2: dat
0: zou
2: maakt
0: leuk.
2: Allemaal, ja. Het
0: zou een leuke finale zijn, toch? Hè? Ja, voilà. Leuk. Allee, zeg, succes nog, zolang Q-Music maar blijft opstaan ondertussen. Daar moet je al geen FOMO over hebben. Sanne, fijne avond nog.
2: Hetzelfde.
0: Jojo.
1: Q-Music.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Nog een klets en het is 8:30. Er staan op dit moment 2 files op onze snelwegen. Je verliest op de E40 richting Gent tussen Nevelen en Drongen 10 minuten. En op de E19 richting Brussel tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid 6 minuten. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Onderweg, even het zendmomentje op je radio. Libianca en Key in the Crow. People komt eraan na Alex Warren, de nummer 4 uit de Q-top 40. Dit is Fever Dream.

0: Did you check on me?
1: Chris is heel blij dat Libianca en Keen the Crow uit de jukebox komen vanavond. Ik ook.
2: 10 dingen voor zonsondergang.
1: Stel je voor dat wij anno 2026 nog met een jukebox radio zouden maken. Hé, hey, ik teken wel direct. Lekker vintage. Bon, even iets anders. Ik ben op zoek naar één persoon die zometeen meespeelt met 10 dingen voor zonsondergang. Want we spelen voor toegang op de Aftersun Drink op het einde van de zomer. Kan jij 10 dingen in één bepaald thema opnoemen binnen de 20 seconden? Dan zetten we je op de gastenlijst. Zo simpel is het. Meespelen doe je door nu 10 dingen te sturen in de Q-app. En ik zal een tip geven voor het thema van vandaag. Familie. Dat is het thema van vandaag. Familie. Van op de VTM misschien. Maar ja, misschien wel. Familie. En geloof mij, lieve vrienden, de drink waarover ik spreek is minstens even exclusief als de trouw van Taylor.

Jack Style. Thank you. And turn the lights off. Katy Perry die heeft nieuwe muziek uit en niemand is daar echt van op de hoogte, heb ik vandaag gemerkt. Zo even een rondvraagje gedaan bij ons op de redactie. Zeg je de nieuwe van Katy Perry al gehoord? Niemand. Dus op donderdag 25 juni, een paar weken geleden, heeft hij dus een nieuwe track uitgebracht die mij doet denken aan... Ja, de Zeros. Eigenlijk gewoon de Zeros. Het klinkt heel...

Eentje voor een repeat of niet binnenkort misschien. Straks rond 20 over 9 trouwens een nieuwe ronde. En in de videoclip van deze Watch It Burn mocht je met een open dak door de carwash rijden. Dat zijn zo toch van die intrusive thoughts, hè, zo, die iedereen al wel een keer heeft van. Stel u nu voor, ik rijd de wasstraat in en ik doe al mijn ramen naar beneden. Ja, dan word je nat, hè. En dan heb je het dus eerst warm en daarna koud.

0: Katy Perry bij Q Music in Hot and Cold.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Een heel goede avonddag, Fien uit Heist op den Berg.
2: Dag Joren.
0: Nou, dat is bij mij in de buurt, Heist op den Berg. Hoe is het weer daar in Heist?
2: Ja, goed, de zon is aan het ondergaan. Het was hier warm vandaag. Warmer dan aan het eten.
0: Ja, wel hier, maar ik mag nu wel niet klagen. Het is hier wel echt. Oh, dat zomerzeebriesje, dat doet zoveel deugd. Echt waar. Ik wil je nu niet jaloers maken, hè, maar Fien, ik denk dat je beter naar hier was gekomen. Het was zo goed.
2: Oh. Ja, ik weet het. Van het weekend misschien.
0: Ah, wel, ja. Het is meteor, hè. Zaterdag, sunsetconcert. Kom lang, hè.
2: Ah, wel, ik zal dat doen.
0: Kijk, zometeen, trouwens, spelen we voor een exclusieve toegang tot een exclusieve aftersun drink aan ons Q Beach House. Die organiseren we eind deze zomer. Even checken, 28 augustus. Staat er nog niks in jouw agenda? Dat is een vrijdag.
2: Ja, dat klopt.
0: Oké, top, perfect. We zijn nu de gastenlijst aan het klaarleggen. Het enige wat je moet doen om tot die gastenlijst te behoren, is 10 juiste dingen opnoemen binnen de 20 seconden. En het is telkens binnen een ander thema. Vandaag moeten we daarvoor naar het Belgische Koningshuis vinden, want koning Philippe en koningin Mathilde die mochten de Boma en Albert van familie ontvangen. Dat zijn de oudste soapacteurs ter wereld. En omdat ze dus allebei 100 jaar zijn geworden, kwamen ze op audiëntie bij zijne en hare majesteit, de Boma en Albert. Een beetje de koning en de koningin van de familie. Bij een familie of een thuiskijker?
2: Ja, eigenlijk...
0: Doe me toch.
2: Wel,
0: zij blij, want ik ga nu niet vragen, noem mij 10 personages op van familie. Dat ga ik niet doen. Maar noem mij wel 10 familieleden op binnen de 20 seconden en je tijd gaat nu in...
2: Mama, papa, broer, zus, neef, niet, tante, onkel, oma, opa, achterneef,
0: ja,
2: achterneef.
0: Ja, het is goed. Soms is het zo gemakkelijk dat het niet lukt. En nu denk ik van ja, verder komen we niet dan... Mama, papa, opa, oma, tante, onkel, neef, nicht. Maar het is toch gelukt, wat heel goed is. Maar dat is het snelste spel van de zomer. Dat is niet normaal. Echt waar. Dat heb je ongelooflijk goed gedaan, Fien. Wij nodigen jou dus uit. Je mag iemand meenemen, de 28ste. Dat is een exclusieve drink, dus enkel jij kan binnen, hè, samen met die plus one. Besef dat goed, hè.
2: Keigoed, heel leuk.
0: Oké, perfect. Kunnen we misschien nog carpoolen, hè?
2: Ah, wel, ja, het is
0: daar. Jij mag bot zijn. Doe me gewaar mee voor. Ik wou dezelfde bot maken. Nee. Ah, wel, we kunnen wel iets regelen misschien. We kunnen wel iets regelen. Maar ik zie jou met heel veel plezier dan. En misschien ook tot zaterdag, hè.
2: Oké, tot dan.
1: Dit is deze week

dacht dat het een one-hit wonder was toen hij met Undressed kwam, maar nu zitten we al 4 singles verder. Het is deze week onze Q-topschijf. Somber, My Body Isn't Ready. Opkomst, Topic en Becky G. Je hoort ze naar Clean Bandit.

0: Goedenavond, 9 uur. Nieuws krijg je van Serafine.
1: Goedenavond. Drankproducenten kampen met een tekort aan kleine flesjes voor frisdrank en water. Komt door de aanhoudende hitte. Daardoor doen we vaker terrasjes en drinken we een pak meer van die glazen flesjes. Je hoort de drankenleverancier Depo 30.
2: Dit is wel fenomenaal. Nu gaat het heel hard. Vooral de hittegolf na de hittegolf zorgt dat de druk zeer, zeer, zeer hoog ligt. En de fabrikanten kunnen gewoon niet volgen. Ik denk naar de toekomst toe dat iedereen daar wel rekening mee moet gaan houden. Als we die zomers gaan blijven hebben, dat het volume gaat blijven stijgen.
1: De Federatie van Belgische Drankhandelaars erkent het probleem. In Frankrijk wordt de hoofdverdachte in de zaak Liana officieel verdacht van doodslag en verkrachting. Dat meldde Franse media. De man van 41 werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Liana is het meisje van 11 dat begin juni dood werd aangetroffen in een verlaten graansilo. Eerder was er al klacht voor zedefeiten met minderjarigen tegen de man ingediend. En rond deze tijd begint de tweede halve finale op het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië neemt het op tegen Engeland. Collega Janko Beekman.
3: Op papier heeft Engeland een beter elftal of toch een betere ploeg dan Argentinië. Maar langs de andere kant, ja, Argentinië heeft Lionel Messi. En we dachten allemaal, ja, die wordt straks 40 op dit WK. Gaat dat nooit meer dezelfde Lionel Messi als 4 jaar geleden of de toernooien daarvoor zijn. Maar ja, de voorbije week heeft echt al laten zien dat hij nog altijd gaat toveren op een voetbalveld.
1: De winnaar neemt het in de finale op tegen Spanje. De verliezer speelt de kleine finale tegen Frankrijk. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minimaal tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden.
0: 1 minuut over 9, goedenavond. Er staan op dit moment nog 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten en meer verliest. We beginnen op de E19 richting Brussel, tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid nog 10 minuten aanschuiven. Op de A12 tussen Boom en Boom, 5 minuten. Dat komt daarom dat de weg is afgesloten. En richting Gent op de E40 tussen Nevelen en Drongen nog 6 minuten aanschuiven. Ergens anders in de file zou je niet meer dan 5 minuten mogen verliezen.
4: Aftersun, Joren Linssen.
0: Ciao, de laatste zonnestralen van de woensdag zijn de beste. Met de Jonas Brothers zometeen na Cameron Withcom en Fingdom.

The Jonas Brothers Back You and Love Me to Heaven. De tweede halve finale van het WK is net begonnen. Engeland-Argentinië. En van een vroege goal kunnen we nog niet spreken, want het staat nog steeds. Even dubbelchecken. 0-0. Ja, nog altijd. Dit is nog tot 10 uur After Sun met de beste hits en de chille vibes van onder andere Bruno Mars, die gisteren nog in Milaan stond. Jawel! En er was een luisteraar van Q-Music bij, met haar Bruno, dankzij Vincent Live en Q-Music. Daar nog even naar terug te mijmeren, zometeen Just The Way You Are van Bruno Mars. En je hoort ook een nieuwe ronde, Repeat Of Niet, met daarin Marshmallow.

0: Just the way you are, je hoorde Bruno Mars.
1: Maximum Summer.
0: En je hoorde ook een enorm arme rakker eigenlijk. Want hij kan wel gigantisch goed zingen, zijn hele leven al, dat weten we. Maar in de tijd dat hij echt begon, bij zijn platenmaatschappij dan, wisten ze echt niet, wat moeten we hiermee aanvangen met deze rare kwast? Dus hij werd na een paar maanden gewoon buitengesmeten bij zijn platenmaatschappij. Gewoon, hup, op straat gegooid. Dat betekende dat hij straatarm werd ook. Geen enkele snoepreep, zoals een Mars meer kon kopen. Tot op een bepaald moment, weliswaar tientallen jaren later, hij opeens de grootste kleine zanger ter wereld is. Bruno Mars bij Q-Music, Just the Way You Are. Zeg, en Spaanse koningen, ten opzichte van de zomerhits, hebben we ook niet meer echt, hè? Laat ons eerlijk zijn. Goed om te weten dat we er een paar jaar geleden nog twee hadden, zoals Alvaro Soler, die bracht elke zomer een hit uit. Die stond te regeren toen naast Enrique Iglesias. Ook die bracht elke zomer een hit uit. Maar dat is al keilang niet meer het geval. Dus dan moeten we het maar doen met de zomerhits die we voor handen hebben. Van Enrique Iglesias onder andere. Je hoort hem zo meteen met Súbeme la Radio.

of niet. Met daarin voor de negende keer Marshmallow en Kelsey Ballerini met Another Drink. En ik zie wel eens in de anti-beweging van de country dat de dood van het genre gescandeerd wordt. Country, dat is gedaan, dat is over. Maar het tegendeel wordt toch telkens maar weer bewezen hier in de Q-app. Want die Another Drink die doet het zo goed in Repeat of Niet. Het nummer walst erdoor als een verleidster door Temptation Island. Alsof het niks is, met andere woorden. Maar gun je het ook een 9 op 10. Open nu de Q-app en stuur Repeat of Niet met wat uitleg erbij. Voor Kelsey Ballerini en Marshmallow, Another Drink.

Marshmallow, Kelsey, Ballerini. Voor een negende keer in Repeat of Niet. Chris uit Asseneren, we zullen daar eens mee beginnen, die zegt niet. Sorry, maar gewoon nee. Het is echt mijn mug niet. Lise uit Kortenaken, die zegt repeat, net zoals Stefanie uit Tongeren. Seppe uit Ieper zegt precies een nummer om met open raam mee te zingen. Repeat. Femke en Dendermon, die zegt super relaxed nummer voor onderweg naar het werk. Ah, Femke, die gaat nog werken, jong. Koben uit Tiene, die zegt de mix van pop en country, het blijft werken en ik hoor het graag, dus repeat. Silke zegt leuk voor één keer, maar geen negen keren. Je herhaalt het te vaak, Joren. Ja, maar dat is het hele plot van dit spel. Allee, spel van dit radio-item. Kan ik niks aan doen, Silke? Eline zegt, iets te braaf, maar ik kan het wel nog hebben. Dus voor nu een repeat. Ja, ik vind zowel... De meningen zijn iets meer verdeeld dan anders. Maar als ik het dan even in een tabelletje giet in Excel... Dan laten we ze doorgaan. Je hoort ze morgen terug, Marshmallow en Kelsey bij Matthias van den

Je mocht veel van mij vragen, maar niet alles. Dat kan ik u niet geven. Dat wil ik ook niet zot. Maar ik heb wel een late night track in de aanbieding voor jou. Jij kiest zo meteen de muziek op Q-Music. Laat mij weten welk nummer ik voor jou mag draaien om de woensdag even volledig uit te zwaaien. Dat doe je door titel en artiest nu door te sturen in de Q-app voor de late night track. En ondertussen staat er nog één eenzame file op de E19 richting Brussel. Tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid, daar verlies je nog 5 minuten. Ergens anders verlies je niet meer dan 5 minuten. Onderweg

We zijn op zoek naar de late night track. Ik draai één nummer dat niet in de playlist stond. Speciaal voor jou. Christophe uit Aartselaar zegt... Ga voor gala. Iemand is de tweede halve finale van de 2K aan het volgen, denk ik. Wel de 0-0 trouwens, Engeland-Argentinië. Gala, Freed from Desire, goede keuze. Cindy uit Poperingen zegt... Oh, ik wil nog een keer Kygo horen samen met Selena Gomez. Dat is wanneer de scheids een gele kaart geeft. Au. En is er ook Giovanni uit Bommeheide. Die zei, maar dat is lang geleden, jong. Buscemi en Seaside. Dat moet jij wel kunnen smaken, Joren, daar aan het zeetje. Ja, absoluut, joh. Het zal wel. Maar we gaan toch nog voor iets anders. Want er is nog iets binnengekomen wat eigenlijk ook wel binnen de invloedssfeer van de kust valt. Als je erover nadenkt. Denk er alles over na. Zometeen kondigt Mirjam uit Steenokkerzeel hem zelf aan, want zij heeft hem gekozen.

Hey, hey, Mirjam uit Stijn-Okkerzijl hier. Sky and Sand van Paul Kalkbrenner vind ik zo'n prachtig nummer. Ik heb hem dit al live zien performen. Dat was fantastisch. En dat is zo'n Tomorrowland song. Geweldig. I love it.

0: Om het met de woorden van Mirjam uit Steenokkerteel te zeggen.
1: I love it!
0: Paul Kalkbrenner en Sky and Sand. De late night track van vandaag. Zelf een late night track aanvragen doe je enkel en alleen hier bij Q tijdens Aftersun. Tussen 9 en 10 morgen.

0: Q Music. Met de begeleidende piano van Alan Walker.
1: I love it!
0: Kalm, Mirjam, kalm. Maar het is wel volledig op zijn plaats natuurlijk. Want de rode bol is bijna in de zee gedoken hier in Oostende. De zonsondergang was weer prachtig. En hij gaat zometeen nog beter begeleid worden door ceremoniemeester van dienst, Dimitri Wouters. De Q Summer Mix staat voor je klaar.

0: luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag op het strand van Oostende. Maximum summer.
1: Q Music. Q. Het is 10 uur. Goedenavond. Nieuws krijg je van Serafien.
2: Goedenavond. In Knokke-Heist is een man overleden en dat hij in de problemen kwam in zee. Dat bevestigt de brandweer. Redders haalden de man uit het water. Hij werd nog gereanimeerd op het strand, maar alle hulp kwam te laat. Over de identiteit van de man is verder niets bekend. Het is ook niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. Er zijn 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar fraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders tussen 27 en 45 jaar. Ze werden opgepakt in Griekenland, Cyprus en ons land. In totaal maakt ze meer dan 200 slachtoffers. Je hoort het parket.
3: Het is zo dat de criminele organisatie gebruik maakte van valse advertenties, waarin bekende Belgen, maar ook Nederlanders, lucratieve investeringen promoten. En vervolgens werden de slachtoffers opgebeld door valse accountmanagers van die valse investeringsbedrijven, die hen dan overtuigden om grote geldbedragen bij dat valse bedrijf te investeren. Alles verliep zeer professioneel via professioneel ogende beleggingswebsite.
2: In totaal stalen ze voor tientallen miljoenen euro's. Of de slachtoffers hun geld ooit zullen terugzien, is nog maar de vraag. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond gisteravond. 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Nog 25 van hen liggen er nog steeds. Het arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Door het lek lag het scheepvaartverkeer een tijd stil. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minimaal tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden.
0: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Knokke-Heist is een man overleden nadat hij in de problemen kwam in zee. Hij zwom in een verboden zone. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog uit het water gehaald en op het strand gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Over de identiteit van de man is verder niets bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het roept mensen ook op om alleen te zwemmen op plaatsen waar er redders zijn. In Zemst in Vlaams-Brabant zijn 3 mensen gewond geraakt bij een zware brand op een manege. 1 iemand raakte zwaar gewond. Dat bevestigt de brandweer. Een 100-tal paarden werden op tijd geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar. De brand brak gistermiddag uit. 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Vrijdag organiseren de vakbonden ook een herdenking voor de slachtoffers van de brand. Het gaat om een van de zwaarste arbeidsongevallen van de voorbije jaren in ons land. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond gisteravond. 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Nog 25 van hen liggen daar nog altijd. Het arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Door het lek lag het scheepvaartverkeer een tijd stil. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
0: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Argentinië-Spanje, dat is de finale op het WK-voetbal. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
2: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. In de tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De internen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
1: Zondagavond om 9 uur wordt de finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. In Zemst in Vlaams-Brabant zijn 3 mensen gewond geraakt bij een zware brand op een manege. 1 iemand raakte zwaar gewond, dat bevestigt de brandweer. Een 100-tal paarden werden op tijd geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar. De brand brak gistermiddag uit. 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Vrijdag organiseren de vakbonden een herdenking voor de slachtoffers van de brand. Het gaat om een van de zwaarste arbeidsongevallen van de voorbije jaren in ons land. Vannacht helder, het koelt af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het langzaam af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.